0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders. Dat blijkt uit een nieuwe apenstaartjarenrapport. Via WhatsApp of andere apps kunnen de ouders dan exact volgen waar hun zoon of dochter op dat moment is. Je hoort onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
3: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders dus via locatiemonitoring weten en zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor

Hans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En de winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden, want als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. We staan aan het begin van een mooie dag vandaag. Die start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maximaal tot 23 graden. Morgen zomers warm bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.

0: Twee op de drie tieners delen hun locatie met hun ouders, via WhatsApp bijvoorbeeld. Dat blijkt uit het nieuwe Apenstaartjarenrapport over hoe jongeren media gebruiken. Je hoort onderzoekster Hadewijg van Wijnsbergen.
1: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders, dus via locatiemonitoring, weten en zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
0: En het kan natuurlijk ook puur praktisch zijn om te zien waar ze de zoon of dochter moeten ophalen. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RISIF. Vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RISIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het Regia-instituut van de KU Leuven. Onder meer viroloog Mark van Ranst heeft daar zijn labo. Het gaat om toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
2: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
0: Van Ranst en Wollands willen in alle openheid meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan de telefoon over het verdere verloop van hun oorlog tegen Iran. Dat schrijven Amerikaanse media. Sinds 8 april is er een staakt het vuren van kracht, maar vrijwel meteen nadat dat werd afgeklopt zijn de onderhandelingen vastgelopen. In het zeilen behoudt Emma Plasgaard haar derde plek op het EK in Kroatië. Voor haar nog een Hongaarse en een Amerikaanse, maar aangezien die laatste niet voor een Europese titel kan meedoen, heeft Plasgaard virtueel zilver. Rode Duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen, maximaal tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon, met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op Lijfrente, via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
5: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
6: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
5: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
5: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Dag Robert, storen we niet?
9: Nee, kom binnen.
8: Onze kleine is roekbaar.
9: Hallo.
8: Ja, zijn kettingeske van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
9: Allee maar, dat past toch nog?
8: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
9: 1924 euro. Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come. Geniet er maar van, jongen.
10: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, Imobiep.
13: Aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aantwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het Veurwad naar sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede stelling. Leren broekseriemen hebben ze nog roepen.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
4: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er één. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het 2-jaarlijkse apenstaartjaren onderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school. Onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
9: We zien inderdaad dat tieners 5e, 6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
8: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RISIF. En vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RISIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het labo van onder meer viroloog Mark van Ranst, het Regia-instituut van de KU Leuven. Er is sprake van toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
10: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
8: Zij willen meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd. De kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. De Ronde van Italië moet het doen met 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger. En hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. En tijdens de rit stapte ook Edouard Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in de Giro, rit 12 ook. En die start vanmiddag rond 1:15. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En die winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Want als Aston Villa 5e wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League. En dan mag het meteen naar de competitiefase. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
6: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middag.
11: Ik ben een historisch feit.
12: Dat is heel goed.
11: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
13: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
14: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
11: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
13: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info aan Nelissen.com.
15: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Oraliften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
21: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
22: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
17: Radio Minerva.
20: Goedemorgen Antwerpen. Willems on the radio.
23: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
21: Willems on the radio. Goedemorgen Antwerpen.

0: Goeie vrienden, je zal ze altijd wel hebben, zeker. Wij hier ook bij Radio Minerva en samen maken wij dit ochtendblok. Goedemorgen Antwerpen, het is donderdag. Dat is voor mij al de vierde werkdag en we zijn er nog lang niet door deze week. Goedemorgen Antwerpen.
1: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Ja, het is een drukke week, dat geef ik toe. Maar een mens moet dat doen uit solidariteit en uit sympathie voor u natuurlijk, de trouwe luisteraars. Want zoals ik dinsdag al zei, we krijgen de laatste weken heel wat leuke en opbeurende mails. Om ons een hart onder de riem te steken, zeggen dat we goed bezig zijn. Mensen die zich aangesproken voelen. En dat in alle lagen van de bevolking. Van groot tot klein, van dik tot dun. Van jong tot oud. We zijn er trouwens voor iedereen, ook op een donderdagmorgen. En ik heb heel gevarieerde muziek bij. En misschien ook nog wel informatie, wie weet. En straks in het eerste deel, iemand die jarig is vandaag op deze 21 mei.

Het openbaar vervoer. Niet dat wij er zo'n fan van zijn. Ik ben nogal verknocht aan eigen vervoer. Maar mensen die vaak de bus of zeg maar de trein nemen, die zullen zich wel aangesproken gevoeld hebben. Sabine Tiels en trein. En daarvoor Albert Hammond. Die beweerde zelfs dat hij er een was. Het is dan maar te hopen dat je met Albert Hammond wel op tijd kan afspreken.

naar voren uiteraard. Ik ga je straks iets vertellen over de heemkundige kring van Hoboken, want ook daar kan je terecht om iets te bezoeken. Dat doen we na Matt Monroe, Mavis Rivers en de jarige Leo Sayer. Ik zal eens zo dadelijk voor u gaan opzoeken hoe oud onze Leo zal worden.

0: Probeert men nu ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden we toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar. Minerva.
1: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. Bingo. Het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol avant. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gij, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is

0: evergreens en crooners sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
2: Goedemorgen Antwerpen.

than I can say, omdat het niet altijd de glazen moeten zijn. We willen die wel eens heffen vandaag op zijn 78ste verjaardag. Geboren Groot-Brittanjer en nog altijd trotse bezitter van die krullenbol waar hij sinds de jaren 70 bij bekend is geworden. U vermoedde het al, we hebben het over Leo Sayer. Hip hip hoera, voor de Leo dus.

Omdat het niet altijd de king himself moet zijn. Devil in Disguise. Dit keer van de Amerikaanse countryster Trisha Yearwood. En heeft u behoefte aan cultuur in onze regio? Wel, dan kan u terecht bij de Heemkundige Kring van Hoboken. Want elke zondagmiddag kan je tussen 2 en 4 een bezoek brengen aan het sfeervolle kasteel Broydenborg. Daar is een collectie te bezichtigen over het rijke Hobokens verleden. En iedereen is er dan ook van harte welkom. De toegang is gratis en nadien kan je in de bar ook nog iets drinken. Meer informatie op dit nummer 03 827 33 26.

De facteur. Komt hij bij u nog aan de deur? Ja, bij ons af en toe als hem goesting heeft of niet vergeet te staken. Dan zien we hem wel eens iets in de brievenbus stoppen. Maar ik zei het al, eerder uitzondering dan de regel geworden. En zo net ook Indigo Swing over een Cadillac. Intro's. Deze donderdagochtend, we kunnen het ook opvrolijken met muziek van bij ons. Een man die wel eens concerten durft te geven in de inkomhal van het Antwerpse Centraal Station. Helmut Lotti.

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh man, het dikke teester leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechtestraat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
8: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
9: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
8: Dakwerken van der Linde?
9: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
8: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
9: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
10: Dakwerken van der Linde.
9: Beter goden niet vinden.
10: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32.
11: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ha,
12: ha, ha, ha. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
11: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: Bijna de helft van de werknemers in ons land vindt de werkdruk te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-expert Acerta. Opvallend, ook de helft van de werknemers geeft toe dat de werkdruk te hoog ligt. Je hoort onderzoeker Christel Minten.
14: De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn op de eerste plaats gebrek aan personeel. Op de tweede plaats gevolgd door de grote variatie aan taken en verantwoordelijkheden. De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het inderdaad moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden.
13: Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er een. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school. Onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
15: We zien inderdaad dat tieners 5e, 6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
13: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. Het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. Er zitten op dit moment zo'n 100 Belgen in de regio in Congo die getroffen is door een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus en een kleine 300 in Oeganda, dat zegt Buitenlandse Zaken. Dat raadt af om te reizen naar de 2 getroffen gebieden, want er zijn in die regio's al 132 mensen gestorven door die nieuwe uitbraak. Het gaat om een nieuwe variant waar geen medicatie voor bestaat. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd en de kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden, morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon, met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
17: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
16: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
17: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
16: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
17: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
16: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
18: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
19: zeg?
18: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
19: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
18: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
19: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
18: 0485-54-87-85.
20: Aha, aha, aha. Minerva.
21: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
22: Pompie, nog een tas koffie met een wolkje melk?
23: Adverteren doe je bewust.

0: Je mag dit ook als een cliché catalogeren, dat wij van de collega's ook wel eens wat opsteken. Dit hoorde ik in een van de programma's van mijn sympathieke collega's. En ik dacht, hé, dat is lang geleden. Die heb ik ook nog ergens steken. Eddie Hodges, Bandit of My Dreams. Welkom aan de andere kant van 9 uur, deel 2 van deze donderdagse Goedemorgen Antwerpen. U luistert naar Radio Minerva.
1: Volgens mij drinkt Willem te veel kaffe met melk.

Wij Vlamingen en bij uitbreiding ook Belgen zijn Bourgondiërs. Dat moet je ons niet vertellen. Als je alleen maar kijkt wat voor een aanbod van klasse restaurants, sterrenrestaurants en gomi-overmeldingen die wij hebben in de diverse gidsen. Ja, dan is zo'n plaat van Wiltura natuurlijk niet vreemd in een ochtendprogramma. Al wat je lust. En dat is nogal wel wat hoor. Met uitzondering van, laat ik het maar eerlijk toegeven, ingewanden. Daar ben ik niet zo wild van. Ja, dat hoort in een dier thuis, ik weet het, maar of dat ik dat nu in mijn binnenste moet proppen, daar heb ik zo'n beetje mijn bedenking bij. Maar goed, het einde van de wereld is nog lang niet nabij. Alhoewel, in sommige regio's van deze wereld heb je daar toch je bedenkingen bij. Barry Maguire. He's

Omdat wij stilaan aan de zomer aan het denken zijn. Ella Fitzgerald met een zonnig tintje. En daarvoor Rita Pavone. Dat temi un martello, dat heeft iets met een hamer te maken. Als ik mij niet vergis, moet het wel eens nakijken. Dansbare muziek, ook in de ochtend, jawel. Tafels en stoelen mogen aan de kant. Dit zijn de Drifters. Yo.

0: Antwerpen.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva. Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar. Minerva.

Vorige week heb je het nog aan de lijve mogen ondervinden. Hè? Af en toe een flinke winterse bui met neerslag die je enkel in de winter zou verwachten. Hagel. En dat heeft het wegdek hier en daar herschapen in witte autostrades. Met helaas ook ongevallen tot gevolg. Maar goed, het is maar om te zeggen, high in the misty sky, het kan nog altijd. Na het hemelvaartweekend vorige week gaan we stilaan op naar het pinksterweekend. Het is alweer feestzeker bij KL en Appermond alvast wel.

In het eerste deel draaiden we Engelbert Humperdinck met zijn versie van She. En de originele meester kreeg vanmorgen ook zijn kans. Charles Aznavour himself, Hier encore. Een van die hele mooie dingen die Charles ooit gemaakt heeft, dat moeten we toegeven. Een meneer die we eind vorig jaar ook helaas hebben moeten afgeven. Deze Chris Rea, I can hear your heartbeat. Boom, boom, boom, boom. En dan niks meer.

Dolly, I'm running out of love. Dat zal wel zijn op haar leeftijd. Is dat een beetje voorzichtig aan doen, hè? Maar ze kan het nog navertellen, in tegenstelling tot Chris Rea. Nog snel deze Billy Fury. Met een plaat die wel eens zou kunnen gaan over een van de betere restaurants in de kerk.

En wij gaan zo dadelijk nog eens flink aan de trekzak sleuren zien om u richting 10 uur te begeleiden. Einde van deze Goedemorgen Antwerpen. Morgen ben ik er met een avondprogramma om de werkweek af te sluiten. Het is van Datte vanaf 20 uur. Ik zou zeggen, veel luisterplezier met mijn collega's en blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
4: De politie van Puur-Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn drie kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed. Dat zijn tussen de 10 en de 15 pintjes toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was eerder al medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Bijna de helft van de werkgevers geeft toe dat de druk op de werkvloer te hoog is. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-expert Acerta. Werkgevers en werknemers zitten daar op één lijn, ziet onderzoekster Christel Minte.
5: De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden. En door gebrek aan voldoende personeel wordt dan aan collega's gevraagd om extra taken op te nemen.
4: In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. Het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
9: De Robert? Wie is dat?
8: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
9: Oh ja, dat is juist. En hij heeft wat opgebroogd.
8: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
9: Zwaasdingen?
8: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
9: Geef je nummer dan nog eens, gaan. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
8: Robert... De expert 03 226 93 93.
9: Welk bedrag had hij nog gedacht?
8: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be En daarmee is alles gezegd.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
13: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
14: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
12: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
13: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
18: De Notenkraker. Julien van Noten.

Goedemorgen iedereen, welkom bij Radio Minerva met de notenkraker tussen 10 en 12. Onze dank nog aan Willem van Walen voor zijn programma Goedemorgen Antwerpen. Deze donderdag zetten we terug ons beste beentje vooruit en het andere ernaast. Notenkraker telefonisch bereikbaar op 03 219 17 27.

Bij mijn zoon Peter in Varna werden we elke morgen gewekt door jammerende klanken van verschillende soorten meeuwen. Maar we hebben toch het vermoeden dat daar ergens een duivenmelker woont.

bestoord. Door het raam zie ik de wolken verschuiven. Het enige geluid dat je daar bij me hoort, dat is het gekoer van mijn duiven. Ik zie zo geren mijn duivenkot. Daar te zijn is mijn grootst genot.

klein staminee is ook al verzot op mijn duiven. Hij gaat ieder zondag een keer met me mee, dan moet je ons samen zien schuiven. Die baas heeft een dochter, een duifje gelijk, zo lief en zo schattig.

Gelijk als een duiver had ik daar te wachten, want duifjes zijn niet te vertrouwen. Geen duiver laat ik op mijn duivenkot toe, mijn duifje zal ik

0: week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we zeker heel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunks wil dat tot bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zondag is het weer zover. Dan is het Zingse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel...
7: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
6: De mis begint om 22:30, maar wil de plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat goed taart, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, de echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.

Het meest is natuurlijk gekend van Tony Orlando, maar deze zanger, deze Amerikaan, heette Down. Ja, ik kan er ook niet aan doen dat het een ander is. In elk geval, kleine meisjes laten dansen.

0: 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Ik al deze leeg.
2: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
1: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
4: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
6: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
6: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
6: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
6: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
8: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Rond deze tijd start in Marknesse in het noorden van Nederland de jaarlijkse NAVO-oefening. Het gaat dit jaar om een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgt het daar.
10: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
9: Dieseltanken wordt weer een beetje goedkoper. De prijs voor een liter daalt ze morgen met 5 cent. Je betaalt dan nog maximaal €2,14 voor een liter aan de pomp. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. In april bereikte de dieselprijs nog een record, net geen €2,5 per liter. De politie van Puur Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn drie kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was al eerder medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Het is vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
11: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
12: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
11: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
12: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
11: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
14: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in De Notenkraker bij Radio Minerva. Met Julien van Noten. Goeie.

Nogmaals welkom beste luisteraars bij de Notenkraker. Zoals iedere donderdag terug naar 11 uur Golden Raindrops van en door het orkest Charles Souliard, die we natuurlijk beter kennen als Karel Herberger en trompet solo Jeff Kolen. Het is de eer aan Nat King Cole. Yes sir, that's my baby.

zou kunnen zeggen dat dat bij Radio Minerva zeker alle dagen is. Love is in the air. Natuurlijk door John Paul Jong. En bij Dave & Sugar is het Open Deur Dag.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo!
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al

0: Is het zingen, met een schoen gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijg je van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
1: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
0: De mis begint om 10:30, maar wilde plots, dat gewoon niet vanzelf. Dus zie dat goed thuis, hè, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaarmannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
2: De Notenkraker met Julien van Noten.

Nostalgie van gitarist François Goya. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel de achterkant van een dollarbiljet of een draagtas.

0: Your Song van Elton John was onze laatste vocale.
1: De Notenkraker met Julien van Noten. Vergeten melodieën.

Dit zijn weer de laatste nootjes van de notenkraker van deze donderdag 21 mei. Zo dadelijk onze collega Harry-O. Heel veel luisterplezier bij hem en de andere collega's. Bedankt om te luisteren en te bellen. Fijn dat u er weer bij was vandaag. Nog een gezellige, aangename dag natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. Wij maken alvast afspraak voor een volgende week. U hebt nog de groetjes van Sma en van Julien. En voor Sevens, smakelijk eten.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtus ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Marknesse, dat is in het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgt het daar.
5: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
4: Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is nog altijd op de vlucht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
6: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met beter testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar er is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
4: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. De Michelin-gids schrapt haar groene ster. Dat was een erkenning voor restaurants die inzetten op duurzaamheid. Maar Michelin vindt dat in de praktijk te moeilijk te controleren. Opvallend, want 2 weken geleden deelde Michelin nog 3 groene sterren uit aan restaurants. Zij zijn die dus al na een dikke maand weer kwijt. Rond deze tijd wordt de Belgische film Coward getoond op het filmfestival van Cannes aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op de prestigieuze Gouden Palm. Filmjournaliste Aagje van Tomme vanuit de cinemazaal in Cannes.
7: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen. De op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
4: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
8: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambia en ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
11: Ja,
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
13: Allemaal?
12: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
14: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
13: Wat zei het hem?
12: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goede middag, luisteraars van de Radio Minerva, uiteraard, zeggen we dan weer eens. We bedanken Julien van Noten en de Swa voor de afgelopen twee uur met dan natuurlijk zijn notenkraker. Wij beginnen meteen met een van de langste nummers die we bij hebben voor vandaag, de Bee Gees uit 1977. Saturday Night Fever, de dansfilm met de tragische tinten met John Travolta. En trouwens ook zijn moeder en zijn zus kregen een rolletje in de film. Nummertjes geschreven door de Bee Gees, Staying Alive.

Met uw zelfgeschreven nummer The Bee Gees en Staying Alive uit Saturday Night Fever. En dan nu een man die een aantal weken geleden op een zaterdagavond in de Roma was. Dat is Jools Holland. En we gaan naar een opname uit 2001. Je hoort hem met zijn Rhythm and Blues Orchestra en ook met Jamiroquai. En Jools Holland is een Engelse pianist, bandleader, zanger, componist en televisiepresentator. En hij was ook een van de eerste oorspronkelijke leden van de band Squeeze. U kent ze wel van Cool for Cats, die ook afgelopen zondag te gast waren in zijn programma Later with US Holland op de BBC. En hij had ook nog een nummer 1 LP met Rod Stewart verleden jaar, of twee jaar geleden, Swing Fever uit 2024. Dit nummer is geschreven door Jimmy McHugh en door Dorothy Fields en werd geïntroduceerd door Francis Langdorf in de film Every Night at 8. Jools Holland, Jamiroquai. I'm in a mood for love.

Rhythm and Blues Orchestra en Jamiroquai. Dat is een band uit Engeland onder J.K. als vocalist in der tijd, nu nog trouwens. En ze kregen ook een Guinness World Record als de bestselling funk album in history met hun derde LP. En met die twee andere LP's verkochten ze maar eventjes 26 miljoen versies van. Schitterend natuurlijk, hè. Oh ja, The Rain in Spain. Laat uw rain maar even achterwege, want we hebben natuurlijk een heel warm weekend voor de deur staan. Een nummer uit natuurlijk My Fair Lady, de film met Audrey Hepburn en Rex Harrison in 1964, met Marnie Nixon die dan wel de partituur inzong van Audrey Hepburn, en songs van Alan J. Lerner en Fredrik Leuwe. Eigenlijk in 1956 ging die in première op Broadway. Nat King Cole, The Rain in Spain.

0: Very good.
1: Dankjewel. Nat King Cole and The Rain in Spain. En ik vind het zo plezant met die castagnetten op de achtergrond. Wel, goed gebracht. Maar uit My Fair Lady. En dan nu een nummer dat we niet kennen uit films of musicals. Nee, helemaal niet. Het is uit een groepje dat heet Skip and Flip. En Skip and Flip is een Amerikaans popduo bestaande uit Skip, Clyde Barton, en Flip, Gary Sanford Paxton. En Gary Paxton heeft ook al een heleboel andere nummers, met onder andere de Hollywood RR Guys en hun hit Alley-oop. En toen ze deze opname maakten, It Was I, hadden ze eigenlijk nog geen naam. Maar de buurvrouw had twee poedels met de naam Skip en Flip. Voilà, was rap gekozen. It Was I, Skip en Flip dus.

0: Skip en Flip. En zij hadden het over It Was I.
1: Gezellig en uniek. Minerva.
0: En dan nu Phyllis Christine en Dorothy McGuire. En we gaan een nummer laten horen uit The Guys and Dolls van Frank Loesser. Op Broadway was dat in met Robert Alda, Sam Levine, Isabel Bigley en Vivian Blaine. En de film was met Marlon Brando, Sinatra, Gene Simmons en Vivian Blaine. Maar de McGuire sisters nu, A Bushel and a Peck.

En dan nu, Paravigo Me Voy. Paravigo Me Voy betekent eigenlijk zoals CCC, geschreven door de Cubaanse componist Ernesto Lecuona, met tekst van Francis Luban, de originele Spaanse versie, en de Engelse versie is van Al Stillman, maar Xavier Cugat en CCC.

0: En je kan er toch niet op stilzitten natuurlijk op deze opname van Xavier Cuga, CCC, oftewel Paravigo Me Voy.
1: Zondag is het weer zover. Dan is het zingen met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoer Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel
2: Wat is Dana? Wat doet Dana? Hoe noemt Dana?
1: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op tijd zijn, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, de echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint Andreeskerk.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat mijn nerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht de naam? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Bingo.
1: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: Nu, John Barrowman. En hij speelde, of hij deed ook de personage van natuurlijk de Jason in de musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. En hij kon de dromen uitleggen. En dat raakte natuurlijk bij hem natuurlijk af en toe in de problemen, maar alles is goed gekomen, dus des te beter. John Barrowman, Any Dream Will Do.

Uit Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice, John Barrowman, Any Dream Will Do. En nu een jonge dame, ze was nog geen 13 jaar toen ze deze opname maakte, en ze maakte haar eerste opname toen ze al 8 jaar was. Ze heet Geraldine Ann Pasquale. Dat zeg je allemaal niks natuurlijk, hè? Maar het is Dodie Stevens, The Pink Shoelaces. Heel kort, plezant.

0: The Purple Hat Band.
1: Voilà, Dodie Stevens, The Pink Shoelaces. Dan nu tijd voor een man die we allemaal wel graag bezig zien. Het groot orkest van André Rieu op televisie, dat is altijd spektakel. Heeft altijd een goede stem erbij, dat geven we een grif toe. En dit keer komt het uit de Weense musical Elisabeth. En dat gaat over Sisi, weet wel, de keizerin van Oostenrijk in der tijd. Hij heeft ook Suzanne Arendt meegebracht, die het allemaal lekker bij elkaar zingt. I belong to me. En in het Nederlands klinkt dat als het leven behoort aan mij. André Rieu en Suzanne Arendt, maar wel in het Engels. I belong to me. Uit Elisabeth.

Terecht een applaus voor deze Suzanne Erens en André Rieu met I Belong To Me uit de Weense musical Elisabeth over het leven van Sissi. En dan nu een film die heet Because They Are Young. En daaruit ken je dat nummer natuurlijk van Juan Eddy en his twangy guitar, Because They Are Young. En het is een film met James Darren en ook met Juan Eddy die zichzelf speelt. En James Darren gaan we laten horen in de vocale versie. En die ken je ook van de Gidget films, toen met Sandra Dee. Dat was toen Bobby Darren zijn echtgenote. Ook een bekende nummer van hem, van James Darren. Jawel, Goodbye Cruel World. Maar ja, Because They Are Young nu.

James Darren en Because They Are Young. En in augustus zenden we dan ook weer de top 1000 van Radio Minerva uit. Dat is een heel week lang, dan hoor je jouw favorieten, gekozen door onze luisteraars uiteraard. Je kan je stem laten gelden en vanaf nu kan je stemmen op jouw muzikale helden via onze website. En mag ik eens vragen, gooi er nu eens een heleboel musical nummers mee in. Dat wel, doe dat eens. Daar kan je mij echt plezier mee doen. En jezelf ook natuurlijk. Je mag zoveel keer stemmen als je wil. Maar ik kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen. Dus er zijn een heleboel musicals waar je kan kiezen. Gooi die er mee in, mensen. Doe dat eens. Oké, bijvoorbeeld het komende nummer van Bruno Pelletier. Le Temps des Cathédrales. Die komt uit Notre-Dame de Paris. Een Franse musical uit 1998. Die in Parijs zijn première kende natuurlijk. Het is gebaseerd op de Notre-Dame de Paris van de Franse schrijver Victor Hugo. En de muziek en de tekst is van Ricardo Cofiante en van Luc Plamondon. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, wel ja, het is natuurlijk weer over Quasimodo. En je hebt natuurlijk weer de Esmeralda en een heleboel andere mensen. En hier is Bruno Pelletier. Le Temps des Cathédrales.

Pierre Gringoire in Notre-Dame de Paris, oftewel Bruno Pelletier, die Canadese zanger die dat schitterend doet natuurlijk. Letton de Cathédrale. Ook een man die we kennen van onder andere Love Is All. Dat is Malcolm Roberts. En maar dan met een nummer, dit keer geschreven door John Hurley. En die schreef dat al in 1967, toen het een hitje was voor de Four Preps. Dickie Thomas, die had er een reggae-versie van in 1970. Paul Young in 1983. En zelfs Leonard Nimoy, u weet wel, Mr. Spock uit Star Trek, die nam dat op in 1968. En John Hurley zelf, wel, die nam dat ook nog eens zelf op in 1970. Love of the Common People, Malcolm Roberts.

Living in the Love of the Common People en Malcolm Robert. Dan nu Bobby Bland, met een nummer geschreven door Richard Rodgers en Lawrence Hart in 1934. En Bobby Bland zong dit in 1962. En wie heeft dit nummer nog niet gezongen? Ik denk elke crooner, ja, elke would-be crooner ook trouwens. Oké. Het nummer zat in de film met de Marx Brothers uit 1939, At the Circus. En zat ook trouwens in de film Viva Las Vegas met Elvis Presley uit 1964. Welk nummer was het eigenlijk alweer? Och, het hoverbekende Blue Moon. Jawel. En dat nog tot de tijd zijn van 13 uur. Gray skies are gone.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
7: Oh man, het is al te leeg.
8: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
7: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
8: Ik zou toch liever een jeans dragen.
6: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
9: Allemaal zo romantisch.
6: Tot binnenkort in het EWT.
10: Let's go, bitches!
11: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
12: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
11: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: Komt er een einde aan de koopjesperiodes in januari en juli? Dat is de vraag nu de Raad van State verschillende boetes vernietigt. Drie kledingwinkels hadden die gekregen omdat ze de term solden gebruikten buiten de officiële periode. En dat is volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
14: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar er is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
13: Het is belangrijk om SOAS zo snel mogelijk te behandelen, want op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden. Maar hij is dus nog altijd op de vlucht. In Marknesse, dat is het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgde daar.
15: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
13: In Cannes wordt op dit moment de Belgische film Coward getoond op het filmfestival aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op een prestigieuze gouden palm. We hoorden filmjournaliste Aagje van Tomme vlak voor de film starten vanuit de cinemazaal.
16: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen. De op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
13: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
17: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
18: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
17: De Bip for Life? Wat is dat?
18: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
17: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
18: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
19: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
20: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
19: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
20: Wie is dat? Ook een kinesist?
19: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
21: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
22: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
23: Ik ben een historisch feit.
24: Dat is heel goed.
23: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
25: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
26: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
23: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
25: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Anne Nelissen.
27: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
28: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
27: Zeker, de Limburgse nachtegaal. Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
28: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
27: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
28: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
27: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
29: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
30: Merci ImmoBiep.
31: Aha, aha, aha. Minerva.

En zo belanden we dan ook weer in het tweede gedeelte van The Anchors Away. Het eerste gedeelte werd in mineur een beetje afgesloten, want we hadden iemand anders laten willen horen. En dat was Bobby Bland met zijn Blue Moon. Maar de computer die wou natuurlijk weer iets anders. En Dick Van Dyke zei van, well, put on a happy face daarentegen uit Bye Bye Birdie. Maar ja, het leven gaat voort, de muziek gaat voort, PJ Proby. Nu aan het woord. Oh, dat remt nog een beetje ook nog. 1964 deze PJ Proby. En dat nummer werd in 1935 gecomponeerd voor de Broadway Review Thumbs Up. En Judy Garland zong dat in de film Listen Darling uit 1938. Maar wij kennen het ook nog allemaal van The Tramps uit 1972. Zing went the strings of my heart.

Open en tieren, jawel, PJ Proby, Sing When the Strings of My Heart. Daarentegen hebben we dan weer Diane Warwick. En voor de vele fans van Porgy and Bess hebben we het komende nummer Summertime, weet wel, van de broeders Gershwin en Debose Hayward, uit deze opera eigenlijk, die in Boston in première ging, niet op Broadway, maar in Boston, in 1935, wat eigenlijk al een beetje riskant was, want het waren alle acteurs waren Afro-American. Dus, Diane Warwick, Summertime.

Zo zie je maar. Klasse drijft toch altijd boven natuurlijk. Het is Diane Warwick en haar Summertime. Schitterend. Gene McDaniels, met een nummer door Norman Newell en Cyril Ornadel geschreven. En dat werd in 1960 uitgebracht door Matt Monroe. En in 1961 werd dat een internationale hit voor Steve Lawrence. The Portrait of My Love.

Just Michelangelo, de Bessler, een jawel, A Portrait of My Love en Gene McDaniels. Hij had het ook in 1961 daarover. Na Charlie and the Chocolate Factory. Kennen we allemaal? Jawel. En The Candyman? Dat allemaal natuurlijk ook wel. Maar iedereen kent dat voornamelijk dan van Sammy Davis Jr. Wij gaan naar 2017, naar de original Broadway cast recording met Christian Borlée en het ensemble. Natuurlijk is dat gebaseerd op het boek van Roald Dahl uit 1964. En de eerste film die was er in 1971 met Gene Wilder als Willy Wonka. De film in 2005 van regisseur Tim Burton had muziek van gemaakt met Tim Burton's huiscomponist Danny Elfman en natuurlijk met zijn huisacteur Johnny Depp. Oké, maar het is Christian Borlée en zijn ensemble en The Candyman.

Voilà, Christian Borlée en het ensemble uit 2017. De Broadway cast recording met The Candyman uit Charlie and the Chocolate Factory. Buddy Greco en Eileen Barton nu uit 1952. Een nummer van Hal David en Irving Field. En Eileen Barton ken je van het succes van If I Knew You Were Coming, I'd Bake the Cake uit 1950. En die stond op het podium sinds ze 2,5 jaar was. Ja. En dan Buddy Greco daarmee, die nam dan meer dan 60 LP's op in zijn hele carrière. Die twee mensen samen dus met You Belong to Me.

Ja. You Belong to Me, Buddy Greco en Arlene Barton, 1952. Nu Beauty and the Beast en Never Neverland. Beauty and the Beast komt uiteraard uit Beauty and the Beast, geschreven door Howard Ashman en Alan Menken de muziek. En in de animatiefilm werd het gezongen door Angela Lansbury in 1991. En dan Peter Pan, die ging in première in 1954 op Broadway met Mary Martin als Peter Pan over het jongetje dat nooit oud wou worden. Barbara Cook, live. De twee nummers bij elkaar.

0: Barbara Cook en Beauty and the Beast en Never Neverland.
1: Zondag is het weer gevaar. Dan is het zing ze met een schoen gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoer Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana? De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op taart zijn, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelenbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint Andreeskerk.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat mijn Nerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva triple and support the radio.
4: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
0: En dan nu iemand die de allerbeste kapper wou worden van Cannonsville, Pennsylvania. En dat was Perry Como. Hij had ook zijn eigen kapperszaak toen hij 14 jaar was. En natuurlijk een hele resume. Waaronder deze, Love Makes the World Go Round. Yeah, yeah, uit 1958.

Yeah, love makes the world go round en Perry Como. En nu een nummer geschreven door Joe Stein met Sammy Kahn. En dat schreven ze in 1947 voor Doris Day met haar Warner Bros. Filmdebuut Romance on the High Seas. Een film over vertrouwen en misverstanden. Cherry Vale, it's magic.

Tja, de magie druipt er vanaf natuurlijk. Hè. Deze Jerry Vale en dat met Romance on the High Seas met Doris Day in 1947. Dat klopt nu, oké. Johnny Mathis, totaal andere kok. Met een nummer dat heet I Believe in Love. Het was de debuut solo single van Kenny Loggins, die het ook zelf schreef, de muziek althans. En de tekst was van het echtpaar Allen en Marilyn Bergman, die ook andere muziek schreven voor The Windmills of Your Mind, The Way We Were and You Don't Bring Me Flowers. En Barbra Streisand zong dit nummer in A Star Is Born in 1976. I Believe in Love. Begin deelstilletjes. Jawel.

uit zijn live LP Johnny Mathis en I Believe in Love. Tijd voor een Sinatra, jawel. Sinatra From Here to Eternity, bekend van de film uit 1953 van Fred Zinnemann met Burt Lancaster, Frank Sinatra en Montgomery Clift. En het gaat over de beproevingen van drie soldaten van het Amerikaanse leger voorafgaand aan een aanval op Pearl Harbor. Met Deborah Kerr ook en Donna Reed als de dames. Er was ook een musical versie van trouwens uit 2013 met songs van Tim Rice en Stuart Brayson. En er gaat ook een musical van Sinatra in première volgende maand in Londen op 3 juni. En die werd dan geschreven door Joe DiPietro en de dochter van Frank Sinatra, Tina Sinatra. Niet Nancy, Tina Sinatra. Die heeft het geschreven. Dus een musical over Sinatra dat in Londen vanaf 2026 in juni, de 3e juni, is de première. Hier is From Here to Eternity.

Frank Sinatra, hier begeleid met de Nelson Riddle Orchestra. Dus straks hadden we het even over die Bobby Bland. Wel, eindelijk, hier komt hij dan.

Bobby Bland, en hij had het over Blue Moon van Richard Rodgers en Lawrence Hart, dat uit 1934. Dat van Bobby Bland was uit 1962. Dat hebben we straks al even vermeld. If My Friends Could See Me Now. Dan gaan we naar 1969 met de film met Shirley MacLaine, die heette Sweet Charity. Maar de Broadway musical was in 1966, geschreven door Cy Coleman en Dorothy Fields. Liz Pullman, If My Friends Could See Me Now.

uit natuurlijk, het heel befaamde natuurlijk nummerke met Sweet Charity, If My Friends Could See Me Now. We hebben nog even de tijd voor deze En Scène, een opname uit 1998 en Annie Cordy was toen 70 jaar. Dat is Léonie Juliana Baroness Coreman, heet ze eigenlijk, een Belgische actrice en zangeres. Oké, Annie Cordy als laatste En Scène.

Zo, dat was onze finale voor vandaag. En Scène en Annie Cordy. Wij gaan er vandoor, luisteraars. Ik zou zeggen, veel plezier zometeen met de heerlijke memories met onze Maria. En dat tussen 14 en 16 uur. Veel plezier daarmee. En ik zou zeggen, bedankt voor het telefoneren. En, u weet het, ook reacties zijn welkom via harry@radiominerva.be. Tot volgende week, luisteraars. Dan zijn we weer terug met een nieuwe Anchors OE. Tot dan.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva van het Antwerpen.
4: Andere landen investeren een pak minder in ons land. Het aantal buitenlandse investeringen daalde vorig jaar met 11% naar het laagste niveau in meer dan 10 jaar. Het is een algemene tendens in Europa door de geopolitieke spanningen, de importtarieven en de hoge energieprijzen. Maar de daling is bij ons wel groter dan gemiddeld. Er werden dan wel meer jobs gecreëerd. Komt er een einde aan de koopjes? De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van winkels die solden organiseerden buiten de officiële soldenperiodes in januari en juli. De boetes zijn volgens de Raad van State in strijd met het Europese recht. De vraag is nu of er nog andere winkels gaan volgen en of de huidige regels rond de solden dan nog houdbaar zijn. Zo'n 4 op de 10 Belgen hebben moeite om op het einde van de maand rond te komen. Concreet gaat het om net geen 38%, dat is 6% minder dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit overheidscijfers. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is wel zeer tevreden met zijn financiële situatie. De Nederlandse archeoloog die mogelijk het skelet ontdekte van de historische Franse musketier D'Artagnan is gisteren opgepakt. Hij weigerde om de botresten en 2 tanden aan de gemeente Maastricht te geven, omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Vanochtend gaf hij ze uiteindelijk toch af. Het DNA-onderzoek moet ook nog bevestigen of het wel om echte resten van D'Artagnan gaat. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
5: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
6: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
5: En wat kost deze schatting?
6: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
7: Ja,
5: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug. En ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

Goedemiddag allemaal. 14 uur gepasseerd. Het was weer de hoogste tijd voor memories. En ik kan alvast genieten van Perry Como en Honey, Honey, Bless Your Heart.

0: rugs and clothes. What's the use? What's the use? I will never be a sheik if I fail. What's the use for that shape, full and round like a grape in the summer? What's the use? It's my fate. I'll go home, meditate. What's the use? Oh, what's the use?
1: What's the use? En u herkende waarschijnlijk de stem van Johnny Ray. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 17 uur is er weer een boekenmarkt in de Beulenbak op de Sint-Niklaasplaats 10 in Antwerpen. U vindt er nieuwe en minder nieuwe boeken voor lezers en verzamelaars. U vindt er tevens klein antiek en brokante u aangeboden door enthousiastische standhouders. Op zondag is er een speciale editie met strips en op maandag vindt u er ook cd's, platen enzovoort. Voor elke bezoeker is er ook een gratis boek. En in augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij, je kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. En je mag zoveel keren stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen.

0: Leven Hunkswold altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak er

0: zit wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak, hè. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4-4-packs koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Zondag is het weer zover. Dan is het zingen met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
5: Wat is Dana? Wat doet Dana? Hoe noemt Dana?
4: De mis begint om 22:30, maar wil de plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op tijd, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor feieren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.

Mon amour, en dat was Sherry Veil en Tammy Wynette en Mark Gray. Die hadden een duetje met Sometimes When We Touch.

Een Bobby V. En die kreeg een anoniem telefoontje. Zoals wij ook allemaal veel, denk ik, de laatste tijd.

U luistert de achtereenvolgens naar Not One Minute More, Della Reese en What's My Name? Die vraag kwam van Billy Eckstein.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, man, het dikke teeste leeg.
2: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
9: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, van het Antwerpen.
10: Net geen 38% van de Belgen heeft op het einde van de maand moeite om rond te komen. Dat aantal daalt wel met 6% tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is dan weer zeer tevreden met zijn financiële situatie. De 7 Belgen die op de hulpvloot voor Gaza zaten en door Israël opgepakt werden, vliegen normaal gezien vandaag nog naar Istanbul in Turkije, om vandaar dan terug te keren naar ons land. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine hield deze week tientallen boten met hulpgoederen voor Gaza tegen en ze pakte 428 activisten op. Die werden hard aangepakt, waardoor verschillende landen de Israëlische ambassadeurs op het matje riepen. Ook ons land deed dat al. En Sporting Hasselt of de Spor mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal, omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen problemen en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog bij 23 graden. Morgen veel zon en tot 26 graden. Zaterdag wat meer wolken. Zondag begint grijs, later zon en maandag volop zon. Het wordt warm, maximaal rond 28 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
14: ja,
13: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
18: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
17: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
18: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
17: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
18: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
17: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
16: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
19: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Immobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.
22: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald door Marie.

0: I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: LA is my lady en Frank Sinatra zit in het tweede gedeelte van het programma Memories van Maria.

I only advise for you. Het staat op het repertoire van verschillende vocalisten, maar dit was de versie van Lina Horne.

0: is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
1: Bingo!
2: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo!
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Zondag is het weer zover. Dan is het zingen met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijg je van pastoor Manost weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel...
6: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
5: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op taart zijn, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor feieren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.

Tonight I celebrate my love to you. En je herkende natuurlijk de stemmen van Nicole en Hugo.

Och, arme de strangers. Met une voilà. De mens zou er nog kompassen mee krijgen. En onze twee uurtjes memories zitten er weer op voor vandaag. Je krijgt nog groetjes en tot een volgende keer. Dag!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Oh, man, het decolleté is te leeg.
6: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
7: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
8: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
9: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
10: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
11: Radio Minerva.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
11: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: De Vlaamse overheid houdt op dit moment een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze veel meer. Je hoort Roel van Eerteweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
13: Die kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen, zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
12: De controles duren nog enkele weken. Het zonderlijk moment in het Russische parlement. Daar heeft een belangrijk parlementslid zich openlijk tegen president Poetin gekeerd. Zoiets was jarenlang ondenkbaar. Zo riep de man op om de oorlog in Oekraïne te stoppen, omdat de Russische economie op de rand van de afgrond staat. Zijn uithaal is geen toeval. Er komen parlementsverkiezingen aan in Rusland en de populariteit van Poetin daalt. En Greet Minne en Sofia Kostoulas zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Ze verloren allebei hun 3e en laatste kwalificatiewedstrijd in 2 sets. Minne van een Egyptische, Kostoulas van een Chinese. Zo staan er maar 2 Belgen op het hoofdtoernooi bij de vrouwen in Parijs, Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot wel 30 graden.
14: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
15: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
16: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
17: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
15: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
16: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
18: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

0: up, nog eens, nog eens.
1: Move and grind.
0: Op de radio. En dat is zo'n gelukkig gevoel.
2: Nee, maar dat is toch fantastisch.
0: Hey, woehoe.
3: Zag je voor het eerst in het echi?
0: Ja.
3: En ik dacht,
4: ja, oh, is het goed?
5: Sst, zeg eens. Daar wordt aan de deur geklopt.
2: Wie zou dat zijn?
1: Paul van Krijn.
6: Kom jong, de zwagen bij. De koffiekles is gedaan.
1: Paul van Krijn op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Ik ken daar die, wanneer ze 's morgens vroeg tegen hun hoofd tikken, het aanvoelt als een blok hout, maar dat is een heel andere kwestie natuurlijk. Welkom bij Radio Minerva, vrienden. Welkom bij Paul van Krijn op donderdag. Vandaag van 4 tot 6 onder de muzikale begeleiding van Gerry van de P.

Onze romantische plaat voor deze week, Frank Sinatra, Just the Way You Look Tonight. Op een dansavond zou ik deze Polonaise gewijs wel eens durven opzetten, Marco Schuitmaker met Engel Bewaarder. Maar in dit geval, op donderdagmiddag, mag het wat rustiger met Mieke.

Johnny Nash, What Kind of Love Is This? 16 tot 23 mei, beste luisteraar, is het de week van de opvoeding. Niet onbelangrijk, men probeert daar de mooie momenten van het opvoedingsproces toe te lichten en te belichten. Maar ik moet eerlijk zijn, als ik de krant soms lees en op de radio het nieuws hoor, dan denk ik, ja, aan opvoeding de dag van vandaag, is toch wel een beetje werk aan, vind ik.

0: Veel meer heb je niet nodig om te weten dat we het vandaag in de drie draai gaan hebben over die fantastische hit van de Beatles, met name Yesterday, uitgebracht in 1965. Sindsdien zijn er zo'n kleine 1500 covers van verschenen. Ja, een kleine 1500, zeg ik dan een beetje minachtend, maar uiteindelijk is dat wel een van de meest gecoverde nummers aller tijden. De drie draai een beetje speciaal. De Beatles heb ik even buiten beschouwing gelaten, want iedereen kent dat nummer natuurlijk door en door. Ik begin met onze eigen Will Tura, met zijn versie van Yesterday in het Nederlands. Een liedje waarvan ik beweer dat hij het altijd graag had gezongen. Daarna krijg je Vera Lynn en tenslotte eindigen we met Matt Monro.
1: De drie draai voor deze week.

Color My World. Weet je wat ook veel mensen hun leven kleurt? Ja, de hooikoorts natuurlijk. Hè. De gras- en boompollen die hangen weer in grote getalen in de lucht. Dus vrienden, neem op tijd je voorzorgen. En in Minerva hangt er ook een pol. Een pol van Krijn met name.

Little Willie John heeft er ook last van. Fever. Ja, hooikoorts, je kan er wel eens over klagen, maar laat ons eerlijk zijn. Lente en zomer, voor mij persoonlijk, het blijven de twee mooiste seizoenen van het jaar.

Reggae Nights van Jimmy Cliff. Dat is uiteraard de zomerzon in jouw Radio Minerva. Ja, stel je voor dat de zon niet meer zou schijnen, vrienden. Pot, verdek me, ik mag er niet aan denken. Nooit geen zin meer in een lekker fris pintje. Nooit geen zin meer in een bolletje crème glas. Een terrasje onder een parasolletje. Of een lekker koud schoteltje. Kortom, het zou gewoon verschrikkelijk zijn.

Lars Clifford, Just Because. Ik zie de nieuwste redactie al zwaaien met vlagske, maar blijf rustig luisteren naar Minerva, vrienden. Want wij gaan rustig door met Paul van Krijn op donderdag tot 6 uur.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog roepen.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdruis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalde het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu onderweg naar Turkije, vanwaar ze terugkeren naar ons land. Er kwam veel kritiek vanuit meerdere landen na beelden waarop te zien was hoe de actievoerders hardhandig werden aangepakt. De Vlaamse overheid houdt een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze meer. Je hoort Roel van Eerteweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
6: Die kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen, zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
5: De controles duren enkele weken. Binnen de federale regering blijft er discussie over de centenindex. Daar wordt straks over gestemd. Coalitiepartner CD&V zal voorstemmen, maar blijft zich ook wel verzetten. Zo ziet CD&V-kamerfractieleider Nawal Farie wel iets in een alternatief voorstel van de werkgevers en werknemers, de zogenaamde groep van 10.
7: We zien vandaag dat het sociaal overleg doet wat het al jarenlang moet doen. Namelijk een akkoord maken waar zowel werkgevers en werknemers zich in kunnen terugvinden. En het sociaal overleg is de brug tussen de beslissingen die wij hier maken en de directe impact op een ander leven. Geef het alternatief een eerlijke kans.
5: Maar premier Bart De Wever van N-VA wil er niet van weten. Hij ziet 3 problemen waardoor het voorstel volgens hem niet interessant is. De stoffelijke resten van Céline Kremer zijn eindelijk thuis bij haar familie in de buurt van Luik. Dat meldt haar zus op sociale media. Kremer was 31 toen ze 3 jaar geleden verdween in Tasmanië. Begin dit jaar vond een wandelaar daar botten en tanden, niet ver van waar ze verdween. Later bleek het effectief om Kremer te gaan. Wellicht ging ze tijdens een wandeling van het pad af, verdwaalde ze en vond ze de weg niet meer terug. Sporting Hasselt of De Spor mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal. Omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen probleem en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
8: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
12: Zie je, Robert, ik heb van ons nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
11: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
13: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
12: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
14: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?

0: Paul van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt. Klinkt het niet, dan botsen.
2: Paul van Krijn.
3: Mooie keuze.
4: Oh, wow. Ja. Damn.
5: Donderdagmiddag.
6: Ik ben al sinds heel blij dat ik hier zit.
0: Mark, Geri en ikzelf wensen u een hele fijne donderdagmiddag. Welkom nog steeds bij Radio.

Jackie de Shannon, Needles and Pins. Mag ik u al smakelijk eten toewens? Ja, eigenlijk wel. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Vlaming doorgaans eet 's avonds tussen 5 en 6:30. Dus vandaar smakelijk.

0: de debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaat.
4: Tot het gaat.

Dat is onze debuutplaat voor deze week. Mr. Tambourine Man van The Byrds. Je weet, oorspronkelijk een nummer geschreven door Bob Dylan voor zijn vierde LP. Maar eerlijk is eerlijk, de man was er niet zo tevreden over. Heeft dat uiteindelijk dan op zijn vijfde LP geplaatst. En in datzelfde jaar maakte The Byrds er een cover van met het idee van, we laten het een beetje lijken op de Beatles, dan is het gegarandeerd succesvol. En jawel vrienden, niks was minder waar, want zo geschiedde, het werd een

Ja, ja, ja, ambiance in de tent dankzij The Bachelors en Hello Dolly. Tijd voor een beetje rust in het programma. We gaan luisteren naar de mooie stem van Guys and Dolls met Dominic Grant.

van Mark, Geri en ikzelf hier in de studio is Geri duidelijk het grootste snoeperke. De man zit hier voor mijn neus een lekker sappig appeltje te verorberen. Ik mag het niet vanwege de mengtafel, maar ik wens hem toch een heel smakelijk eten.

0: De Dates Capsule.
1: Sneller dan het licht vliegen we naar 21 mei doorheen de tijd. We gaan meteen naar 1948. Daar wordt de Britse zanger Leo Sayer, bekend onder andere van Long Tall Glasses, geboren. En in het Regal Theater in Chicago neemt Tamla Motown in 63 Fingertips van Little Stevie Wonder op. De 13-jarige blinde jongen zweept het publiek op met zijn zang en zijn mondharmonica-spel. En het Thaise departement voor massacommunicatie doet in 1985 One Night in Bangkok, de hit van Murray Head, in de ban. De songtekst zou misverstanden over de Thaise samenleving in de hand werken. Bovendien zou het liedje geen respect laten blijken voor het boeddhisme. En 2016, 21 mei, was een trieste dag, want dat was de dag van het overlijden van Belgisch acteur en komiek Gaston Bergmans. Hij werd 90 jaar. Maar wij gaan luisteren naar Stevie Wonder. De man heeft heel wat hits op zijn palmarès staan, maar we nemen er een vrolijk liedje uit, For Once in My Life.

Ja, ja, het is lang geleden, maar het klinkt nog altijd erg aardig. Mac en Katie Kassoon en Freedom. En Jenny die stuurde me net een mailtje, heel snel zegt: Paul, helemaal top. Ik voel me terug jong worden. Op die manier kan er nog eentje bij. Ja, Jenny, ik moet eerlijk zeggen, het is inderdaad zo. Soms wil de carrosserie niet altijd mee, maar het hart is nog altijd jong. En vandaar deze John Paul Young. Je weet nog, je kent de man in der tijd van Love is in the Air. En wij gaan hem draaien met Lost in the Air.

Victor Lawrence en de Red Roses. Gerrie en ik zijn weer blij dat we jullie een muzikaal boeket hebben kunnen geven tussen 4 en 6. En maken nog een fijne week van. Tot de volgende Paul van Krijn op donderdag om 4 uur. Tot dan.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Er dreigt opnieuw uitstel voor de stemming van de programmawet, met daarin onder meer de centenindex. Verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier Bart De Wever niet. Hij ziet drie problemen zoals dit.
5: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zou dat op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
4: Als het alternatieve voorstel goedgekeurd wordt in de Kamercommissie, dan moet de Raad van State advies geven. En is de eindstemming over de programmawet mogelijk pas voor volgende week. In heel wat straten in Vlaanderen is het voorbije uur geteld hoeveel verkeer er is gepasseerd voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Je hoort mobiliteitsexpert Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
6: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
4: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalden het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte daarbij 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu dus onderweg naar Turkije, vanwaar ze terugkeren naar ons land. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timitilater, een vrouwtje bleek te zijn trouwens, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver nu naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zou vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deense eiland. Hij zat wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Eerste Belgische ritwinst in de Ronde van Italië. Alex Zegaert reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich. Toon Aerts werd 3 seconden later tweede, Jasper Stuyven 5e. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement. Jari Verscharen en Thorgan Hazard vertrekken bij Anderlecht. Hun contract loopt af en wordt niet verlengd. Dat laat de voetbalclub zelf weten. Verscharen is 24 en een jeugdproduct van Anderlecht. Thorgan Hazard is 33. Hij kwam 3 jaar geleden voor 4 miljoen euro over van Dortmund. Het is nog niet duidelijk waar de twee volgend seizoen zullen spelen. Vanavond en vannacht koelt het af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
10: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
11: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
12: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
10: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
11: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

een egoïst en wat ik deelde van mijn rijkdom graag wat mee. Ben verliefd op de zon. Ik wou maar dat ik zonnestralen kweken kon. Want met een hand vol zonnestralen dan genassen kan ik walen. En ik maakte ongelukkigen weer tevreden. Ik kan er werkelijk niet aan doen, maar als er regen valt,

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg maar één.
3: Wat is er, Jos?
4: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
3: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Ontdek nu bij Soetens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Soetens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Soetens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Soetens Herenkledij, Rechtestraat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gemaruskerk. Kijk voor alle info op soetensherenkledij.be.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het federaal parlement zal vandaag dan toch niet stemmen over de centenindex. Het was wel de bedoeling, maar het is met een week uitgesteld. Doordat verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken eerst stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier De Wever niet. Hij ziet drie problemen zoals dit.
9: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zou dat op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
8: In heel wat straten in Vlaanderen is er weer een uur lang geteld hoeveel verkeer er in de avondspits is gepasseerd. Voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Zoals Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
10: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
8: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timmy, die later een vrouwtje bleek te zijn trouwens, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver nu naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zou vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deens eiland. Hij zat eerst wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Alex Zegaert heeft voor de eerste Belgische ritwinst gezorgd in deze ronde van Italië. Hij reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich.
11: Aan het begin van de Giro maak je natuurlijk plannen voor welke ritten zijn er mogelijk voor mijn type renner. En vandaag was er zeker één van. Met dan de hoop dat het hard ging halen op de klim. En dan is het voor mij zaak om in de finale de juiste moment te zoeken. Het was misschien wel het ideale scenario, dus super content dat ik het zo kan afronden.
8: Toonaerts werd tweede, Jasper Stuyven vijfde. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement in de Giro. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.

0: diddly diddly dum. Boop boop be doop.
1: Dat was natuurlijk de, ik wou zeggen, wondermooie stem van Marilyn Monroe, maar dat is niet helemaal waar, maar wel de
2: niet
1: stem.
2: Slecht, niet slecht. Ik heb al slechtere zangeressen gehoord hier in het programma.
1: Zeker, zeker. Oh. En betere ook.
2: En betere ook.
1: Fons, jij hebt in het begin van onze carrière op de radio, die een aantal niet goed zingende seksbommen, zal ik het maar noemen, op
2: niet,
1: ons losgelaten.
2: Niet goed zingende en ook wel goed zingende. Hè. Dat is, ik had onder andere Sophia Loren, Claudia Cardinale heb ik gehad.
1: Ja. Ik heb Wendy van Wanten ooit eens gespeeld. Ik dacht, dan kan Marilyn Monroe niet ontbreken.
2: Dat is waar.
1: 1959 deze versie. Weet je wie de originele versie zong? 1928, dat was Strafsen.
2: Nee, dat kan ik me niet zo direct herinneren.
1: Nee, dat klinkt als gisteren. Dat was Helen Kane. Maar je weet misschien wel uit welke film dat die versie kwam. Het wordt algemeen gezien als een van de beste films ooit gemaakt.
2: Die van Helen Kane of van Marilyn Monroe?
1: De versie van Helen Kane.
2: Van Helen Kane? Ja. 28?
1: Nee, deze versie.
2: Ah,
1: sorry,
2: deze versie. Een verwarring.
1: Ja, sorry. Some like it hot.
2: Ja, dat wou ik net zeggen eigenlijk.
1: Ik zag het lag op je lippen.
2: Ja.
1: En weet je hoe dat Marilyn Monroe geboren is? Als welke, wat haar naam was toen ze geboren werd?
2: Ah, ik dacht al, ik was er niet bij. Nee, dat weet ik niet, Vos.
1: Ik heb weinig geslapen, Vos. Ja. Als Norma Jean Mortensen.
2: Ah.
1: En ze is echt 36 jaar oud geworden. 62 gestorven door een overdosis. En eigenlijk schokte dat de volledige wereld en dat leidde er zelfs voor dat er in Los Angeles op dat moment het zelfmoordcijfer de pan uitswingde.
2: Hoi. Ja, dat was natuurlijk dat een grote invloed. Het was,
1: Zeker. En een groot gemis.
2: Een groot mis, absoluut.
1: Fons, ik ga mijn versprekingen goedmaken.
2: Ja.
1: Door een van uw favoriete nummers te spelen.
2: Aha.
1: En dat is dit.

0: Mouten McNeil met How Do You Do. Vond ik het daar correct dat dat een van uw lievelingsnummers is?
1: Ik zou zelfs willen zeggen, een van mijn absolute lievelingsnummers, zeker. Aha. Ja, zeker correct.
0: 1971 werd er een nummer 1 hit in Nederland, België, Zwitserland, Denemarken en zelfs helemaal in Nieuw-Zeeland. Maar kunt je mij nog vertellen over Mout en McNeil, Fons?
1: Dat Nederlanders zijn.
0: Zeker. En ze klinken ook zeer Nederlands in hun echte naam. Want Big Mout was zijn bijnaam, maar dat was de echte naam was Willem Duin. En zeker Maggie McNeil klinkt zeer Nederlands. Sjoukje van het Spijker.
1: Dat is inderdaad... Veel Nederlanders kennen het niet.
0: Nee, ik denk het ook niet. Ja. Dit werd trouwens hun grootste hit. Ze hadden ook nog een andere nummer, Helloa. Werd ook een hitje.
1: En I See a Star, ook nog een heel mooi nummer.
0: Ik ging het net vertellen, want dat werd de derde op het Eurovisie Songfestival 1974, achter ABBA en Gigiola Cinquetti.
1: Dat is natuurlijk niet slecht om daar derde achter te worden. Hè. Dat is geen oneer.
0: Voilà. Nog één leuk weetje. Hoewel ze heel veel nummers samen hebben opgenomen, konden ze elkaar privé alle helemaal niet uitstaan. Mensen vermoeden het al, maar in een biografie later werd dat effectief beaamd.
1: Ah, kijk. Maar... Het heeft er niet tegengehouden om toch heel mooie muziek te maken.
0: Gelijk naar ons, hè. Je moet geen vrienden zijn om samen een goed programma te maken. Hè.
1: Dat doet pijn.
0: Telefonist Thomas moet ermee lachen.
1: Ik niet.
0: Tijd voor muziek. Laat me vrij.

0: Laat me vrij door de geweldige Mieke, die jij ook al eens meenam, Fons.
1: Klopt, met mijn engelbewaarder.
0: Zeker wel. Een zanger is die we ook wat meer mogen spelen, denk ik.
1: Zeker.
0: Zeg, zijn er nog luisteraars die al iets van zich hebben laten horen?
1: Frits en Marijken uit Zulte zijn er weer bij.
0: Aha, ik zag ook een foto passeren van Tom uit vroeger Bergen, maar nu Deurne-Zuid.
1: Ja, klopt. Die zat blijkbaar op zijn patatenveld.
0: Met een rosé.
1: Met een rosé.
0: En oh. William uit Berendrecht vermoed ik dat ook al wel aan het luisteren zal zijn.
1: Ja, ja, welkom.
0: En er is ook een Ann, maar die zit niet meer in Zwijndrecht.
1: Nee, die zit in Kreta blijkbaar.
0: Het kan veranderen.
1: Het strand van Griekenland, hè, zoals het nummer van aangevraagd door Herman.
0: Moeten we dringend eens spelen.
1: Ja.
0: Zeg, ik ga verder met de Everly Brothers en Bird Dog. Weet je uit welk jaar dat nummer komt?
1: Is het het magische jaar 1958?
0: Zeker wel. Hoe kan ik het toch raden?

0: de Everly Brothers met de klassieker Bird Dog uit het magische jaar 1958. Inderdaad. En we blijven in de buurt, want we gaan naar 1956. En wel met Eve Boswell. En die was Billy kwijt, Fons.
1: Hoi.
0: Weet jij waar Billy is?
1: Nee, misschien horen we het in het nummer.
0: We gaan hem zoeken.
1: Ja.

0: Steve Boswell heeft daar een Billy niet teruggevonden. En ik denk dat hem ook niet meer terugkomt.
1: Nee, hij is gewoon lopen.
0: Hij is gewoon lopen. Die Eve Boswell is trouwens geboren als Eva Edith Keleti. Was een Zuid-Afrikaanse zangeres. In Hongarije geboren, maar haar grootste successen in Groot-Brittannië beleefd in de jaren 50.
1: Een echte wereldburger.
0: Een echte wereldburger, zeker. Dat komt omdat haar ouders hadden trouwens, waren circusartiesten. Dus die reisden de wereld rond. Vandaar dat ze toevallig in Hongarije geboren is.
1: Kijk eens aan.
0: Ik ga verder.
1: En ene die we kunnen afstrepen op de grootte van Jan van Dam.
0: Zeker, zeker. Ah. Dat kunnen we ook doen. We komen er nog vandaag, denk ik. Mm. Fons, iets wat we ook te weinig spelen, is Diana Ross en haar Supremes.
1: Zeker.
0: En ik heb een nummertje meegenomen dat iets minder bekend is, maar toch ook wel een grote hit was. Niet verschieten, want het begint een beetje raar. Je denkt, zijn we in de 80s disco beland, met synthesizer toestanden. Maar het komt goed, het komt goed.
1: Ben benieuwd.

0: Diana Ross en haar geweldige Supremes en Reflections 1967. Fonsi, we hebben hier al een aantal, heel veel artiesten gehad die wij spelen, die helaas al van ons heen gegaan zijn.
1: Klopt, dat gebeurt natuurlijk al. Dus op een zender die crooners en evergreens.
0: Inderdaad, bij Diana Ross is dat niet het geval. Die is op 82-jarige leeftijd nog steeds alive en ik vermoed ook kicking.
1: Ah,
0: weet je wat haar een bijnaam trouwens? Die hebben we al een paar keer gevraagd. Hè? Weet je hem nog?
1: Van de Diana Ross, ja. Haar bijnaam? Nee.
0: Jawel.
1: Nee.
0: The Queen of Motown.
1: Dat was net wat ik wou zeggen eigenlijk.
0: Ja, ja. Ik zag het op jullie pelien. Ja. Volgens het is tijd voor The Strangers.
1: Ah.
0: En die zitten met een vreemde vraag. Een vervelende vraag als je op reis bent geweest. Als jij naar Mexico bent geweest en je komt terug, dan gaan mensen heel de tijd dit vragen.

0: The Strangers mee, hoe heet het gat? Ik kijk al naar uit van als jij terugkomt uit Mexico, dan ga ik alleen maar heel de tijd vragen hoe heet het gat.
1: Ja, je hebt dat nummer ook voor het denken bewaren natuurlijk.
0: Nee. Mooie nummers moet je nooit te lang bewaren. Hè. Ineens spelen.
1: Zoveel mooie nummers van The Strangers ook natuurlijk.
0: Dat is waar. Telefonist Thomas heeft ook een telefoon gekregen van Jenny met een mooi verhaal.
2: Ja, Jenny die moest gaan kijken met kerstavond welke pastoor dat er aan het prediken was, voor thuis te kunnen vertellen wie dat het was. Maar ze had van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun vriendin toch nog snel even een dansje te gaan placeren. Want Hola. Je kent Jenny. En eens daar kon ze dansen op de Everly Brothers. Vandaar dat ze aan dat verhaal moest denken terug. Eenmaal thuis zei ze, ja, het was die pastoor. En de mama zei, jij kunt goed liegen. Want vriendinnetje had komen zeggen dat Jenny toch zo'n schoon kleedje aan had die avond. Dus ze was verraden door een schoon kleedje dat ze toch was gaan dansen.
0: Verraden door een vriendin eigenlijk.
1: Ja.
0: Goeie verhaal, Jenny, dankjewel. Ja. Moesten er nog mensen zo'n verhaal hebben? Telefonist Thomas zit voor jullie klaar. Hè?
1: Of ook gaan dansen zijn op de Everly Brothers.
0: Dat mogen mensen ook laten weten.
1: Ja.
0: Ik ga verder met Mitch Miller. En ik doe dat omdat dat vorige keer heb ik dat gespeeld. Met Thai Yellow Ribbon. En toen, She Wore a Yellow Ribbon. En toen was dat voor veel mensen nu een troef. Dus ik dacht, ik doe verder. En u heeft hem twee nummers in één meegenomen. Een medley, als het ware. The Bell Bottom Trousers and Be Kind to Your Web-Footed Friends. Uit welk jaar, Fons?
1: Is het 1958?
0: Het is zeker wel 1958.

0: Mitch Miller en zijn gang met een medley.
1: Ja, en de laatste kwam mij herkenbaar voor. Er is een voetbalploeg dat daar een versie op heeft.
0: Meerdere voetbalploegen zelfs.
1: Iets met zat crimineel zuipen en zo.
0: En iets met borstelstelen.
1: Borstelstelen, ja.
0: Absoluut. Zeg, What Shall We Do With The Drunken Sailor? Een zeer bekend nummer. Ik heb het meegenomen in de versie van The Windjammers. Het enige jammer is dat ik verder niks kon terugvinden over The Windjammers. Het zou een groepje zijn, die coverband die hitjes speelt uit de jaren 70 en 80, maar ik kon er niks over vinden.
1: Dan laten we misschien het nummer voor zichzelf spreken. Hè?
0: Dat kan zeker. Oh. En als er mensen toch iets weten te vertellen over de Windjammers, dat mag altijd.

0: The Windjammers met What Shall We Do With The Drunken Sailor. We waren even van slag, want we hebben een beller aan de lijn die we niet goed kunnen plaatsen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik weet niet goed.
0: Michael, we hebben te weinig tijd om ja, uit te zoeken wie het is.
1: Ja, we zullen een nummerje spelen en dan kunnen we
0: dan zoeken we verder. Het is bijzonder wat er allemaal gebeurt.
1: Ja?
0: Het is tijd voor de zweet van de week ook. En dit is deze keer Usten Warnerbring. Ik ga mijn best doen om de titel uit te spreken. Het is 1 Rut Blumma, Til 1 Blond Frika. Maar onze telefonist Thomas gaat daar zelfs op oefenen en die gaat het dan beter uitspreken. In ieder geval is het een nummer dat je zeker gaat herkennen. Ja.

0: Justin Warnerbring met... wacht, ik ga onze telefonist erbij halen. Die gaat dat beter kunnen uitspreken.
1: En Ruud de Bloemma til een blonde flikka.
0: Kijk, is er iets dat iemand niet kan?
2: Niet dat ik weet.
0: Vloeiend Zweeds spreek je in ieder geval wel. Die Justin Warnerbring, die had ook een leuke bijnaam. Dat was Justin met Rusten. Weet je wat dat betekent, Thomas?
3: Ja, maar ik zeg het niet.
0: Niet persoonlijk. Dat was Justin met de stem. Omdat hij nogal een karakteristieke stem had. En Fonsie, heb jij het nummer herkend?
2: Red Roses for a Blue Lady.
0: Zeker wel. En dat heb ik ooit eens meegenomen in de versie van Vic Dana. Origineel door Vaughn Monroe, 1949. En deze versie kwam uit 1965. We moeten verder. Toch?
2: Ja, zeker.
3: Als de wie de weer gaan.
0: Ik was erop aan het wachten, want de tijd tikt genadeloos. In ons nadeel, eigenlijk.
2: Ja, in ieders nadeel. Hè.
0: Ik ga verder met een klassieker, Fonsie. El Condor Pasa.

0: Een klassieker mag al eens passeren op Radio Minerva. El Condor Pasa door Simon & Garfunkel, 1970. Veel mensen denken dat dit de originele versie is. Wat denk jij, Fonzie?
1: Iets zegt mij dat het niet zo is.
0: Is het zeker niet zo. Het origineel is al uit 1913. Dat is een instrumentale compositie. De eerste opgenomen versie is in 1917 door het Salonorkest van de Dierentuin van Lima. Orquesta del Zoológico. En de bekendste versie, eerste bekende versie, werd die door een Argentijnse groep, Los Incas, 1963. En het is die laatste versie die Paul Simon live aan het werk heeft gezien in Parijs. En waar hij dus de mosterd heeft gehaald. Het nummer eigenlijk gewoon volledig heeft overgenomen. En het enige dat hem veranderd heeft, is er een Engelstalige tekst opgeplakt.
1: En heeft hij dan bij de credits krediet gegeven aan de...
0: Dat is een zeer goed verhaal. Eerst niet. Dat is een hele rel geworden. Los Incas hebben daar een rechtszaak tegen aangespannen. Die gewonnen. En tegenwoordig moeten ze effectief Los Incas... als credits.
1: Ah ja. Dus misschien had Lou Bandy in der tijd ook een rechtszaak moeten aanspannen tegen de Beatles voor wie heeft er suiker in de erotus op gedaan.
0: Kan nog altijd. Hè?
1: Ja. Ja, nee, Lou Bandy is helaas niet meer onder ons.
0: Ah ja. Maar... Ondertussen is ook het mysterie van Michael opgelost.
1: Ja.
0: Het is Michael Van Este, die ook aan het luisteren is. Dus welkom, Michael.
2: Welkom.
0: En Michael heeft ook nog eens, dat is geheel toevallig, een speciale band met dit nummer. Want zijn beide ouders, namelijk Stefan Van Este en Hilde Bruneel, hebben 3 jaar ontwikkelingshulp gedaan in Peru. En hij is een beetje opgegroeid met dit nummer zelfs.
1: Kijk eens aan. Ook trouwens trouwe luisteraar Lutgert, dat Hemixum is erbij. Dus ook welkom, Lutgert.
0: Kijk. Lutgert zat al in de grote Elk Nummer Troef-familie. En we heten Michael daarbij deze in welkom.
1: Absoluut, welkom.
0: Ik moet verder. Want de tijd tikt, zoals ik al zei, in mijn nadeel. En dat doen we met Tony Arden en Anymore.
3: Never.
4: Never.
3: No, never.
4: No, never.
3: No, I'll never love another anymore.
4: I was lonely, I was shy.

0: Tony Arden in The Four Lads met Anymore 1953. Tony Arden kunnen we bij deze ook van de grote Jan van Dam bingo schrappen.
1: Hopla.
0: Geboren als Antoinette Ardizzone. En wat dan nog bijzonder is, is dat ook zij haar carrière zeer jong begonnen is op slechts 15-jarige leeftijd.
1: Ja, dat is wel bij meerdere artiesten in die, van die tijd. Hè?
0: Kunnen we ook eens een aflevering aanwijden eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Artiesten die zeer jong begonnen zijn. Fonzie, nu is het feest.
1: Aha.
0: Het is feest met Rex Gildo en der letzte Sirtaki, stoelen aan de kant.

0: Hoppa, de temperatuur in de studio is toch met een kleine 10 graden gestegen door de laatste Sirtaki van de Rex Gildo.
1: Ja, we hadden hem net naar beneden gekregen met de airco.
0: Dat is waar. Het is terug omhoog. Ja. Is terug omhoog.
1: En verwees hij daar naar Meline Mercouri?
0: Goh, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik zoek het op.
1: Ja?
0: Werd in ieder geval ook gecoverd door Jo Valli en de grote Bobby
1: Prins.
0: Ik was daarnet in de war met Ronnie Prins, de legendarische voetballer van Antwerp. Maar het is Bobby Prins wel degelijk. Ook onze nieuwe vriend van de show, Michael van Este, kon het appreciëren.
1: Aha, terecht, terecht.
0: Fonzie, ik heb, we gaan een beetje terug tot rust komen. Ja. Hè. Dat doen we natuurlijk altijd graag met Perry Como, Pierino Como, zijn echte naam, en Daddy Noll.

0: Como met Dead in the Hall. Fonzie, weet je wat het origineel is? Allee, door wie het origineel is?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: John D. Laudermilk.
1: Kust naar mijn oor.
0: Voilà, en die heb je eigenlijk meegenomen, hè, met Language of Love. En ja. Dat was toen mijn troef.
1: Ah ja, klopt.
0: En dat is ook wat jullie nu moeten doen, beste heren, want dat was mijn laatste vocale nummer. Telefonist Thomas, had je de eer om eerst de troef te kiezen?
2: Die laatste, de Pericomo, net niet goed genoeg om Bird Dog van de Everly Brothers van de troon te stoten.
0: Hopsakee. Fonzie?
1: Ik ga voluit voor Rex Gildo, mijn laatste Sertaki.
0: Ik had dat durven denken.
1: Ja.
0: Dus natuurlijk, ja, ik zeg het, de temperatuur ging
1: gigantisch omhoog. Absoluut. Een geweldig nummer. Lutgert het Hemmixum koos trouwens voor El Condor Passa van Sam en Garfunkel.
0: Ook geen verrassende keuze.
1: No.
0: Wel, beste luisteraars, dat was hem. Tot over een aantal minuten, dan is de Fons er.
1: Voilà, met het tweede uurtje, elk nummer troef. Tot dan.
0: Tot zometeen.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit een monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. Al maar meer studenten haken ook af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. Minister van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarin Val gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solde. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solde organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige solderegels nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
3: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat ja, winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen. Dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
2: En nog opvallend nieuws uit Frankrijk. Daar is een deel van de trap van de Eiffeltoren verkocht aan een Franse verzamelaar. Voor ruim €450.000. Het gaat om een stuk van 14 treden van een kleine 3 meter hoog. Het is een stuk van de originele wenteltrap uit 1889. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna tot 30 graden.

0: Zo, welkom terug beste luisteraars. Tweede uur, elk nummer troef. Mijn naam is Fons en ik kies hier tweede uur de liedjes. En ik begon met Dina Martin, Jos.
1: Is dat een verspreking?
0: Dat is geen verspreking, dat is de dochter van Dean Martin. En ze heet trouwens niet Dina Crocetti. Want Dean Martin heeft inderdaad zijn naam officieel laten veranderen van Dino Crocetti naar Dean Martin. Dus zij heet officieel ook Dina Martin.
1: Dat, ik vind als jij later of ooit een dochter zou hebben, dan zou ik opteren om die Fonza te noemen.
0: Fonza, ja, ja, dat is gemakkelijk natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, ja. En ze zong hier Ain't That a Kick in the Head. En dat is natuurlijk een nummer, een grote hit voor haar vader. Een nummer dat jij ook al hebt gespeeld hier.
1: Ja,
0: in de aflevering.
1: Klopt, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Die Dina Martin, ja, is niet, allee, niet moeilijk natuurlijk met zo'n vader. Die kreeg haar debuut op 18-jarige leeftijd in de Dean Martin Show. Handig als uw vader een eigen show heeft. En maakte haar eerste opnames onder het goedkeurend en toeziend oog van Lee Hazelwood als producer.
1: Ja, dus, ja. Heb ik ook al gespeeld.
0: Ja, voilà. Ik ook. Dat maakt het wel gemakkelijk natuurlijk, hè, om een zangcarrière te ambiëren. Maar, voilà. Niet slecht, niet slecht, niet slecht. Op naar het volgende nummer. Die, ja, de volgende artiest, ook een vrouw, maar die heeft niet onder de vleugels van haar vader een carrière uitgebouwd. Die heeft het helemaal zelf gedaan. Op 12-jarige leeftijd begon ze al als pianiste voor de legendarische Ma Rainey, de Mother of the Blues.
1: Weer al eentje die zo jong begonnen is.
0: Ja, ja, klopt, klopt, klopt. En zelf was ze een grote inspiratie voor de grote Nina Simone. Niemand minder dan Nina.

0: barbecue chicken. Boil a chicken or broil a chicken. Now B-I-R-D, what does it spell? And what does it mean? That C-H-I-C-K-E-N ain't nothing but a B-I-R-D.
1: Een waarheid als een koe, a chicken ain't nothing but a bird.
2: Een bruggetje naar de bird dog.
1: Ah, voilà. Een onbedoeld bruggetje, maar inderdaad. Klopt.
2: Je maakt zoveel bruggetjes en ja, dan was deze onbedoeld. Zo,
1: ja, ik weet het zelf niet meer als ik een bruggetje
2: onbedoeld
1: maak.
2: Onbedoeld is onbemind.
1: Ja. Little Anthony in the Imperials. Ook nog niet gespeeld, denk ik, Jos.
2: Nee.
1: Nu, de Little Anthony was niet klein. Maar die kreeg zijn bijnaam omwille van de jeugdige klank liever van zijn stem. Niet zijn gestalte. Ja, heette Jerome Anthony Gourdin. En die Imperials, zijn groep, die begonnen onder naam de Chesters. Uw grootste hit, kennen we allemaal natuurlijk, Tears on My Pillow, uit het magische jaar
2: 1958.
1: Zo is dat. Kijk eens aan. Maar dit is ook een geweldig nummer, hoor. Shimmy Shimmy, Coco Bop.

0: Little Anthony en The Imperials. En ja, inderdaad, geen zware stem dat hij had.
1: Bijna een vrouwelijke stem, zou ik durven zeggen.
0: Ja, ja.
1: En ik durf het nu al, als een grote kans hebben voor de troef.
0: Zo vroeg, Jos.
1: Ja, ik durf het al, voorzichtig op te werpen.
0: Er komt nog zoveel op, er komt er nog zoveel aan.
1: Ik hoop het.
0: Bijvoorbeeld de grote Patsy Cline, de legende. Tragisch overleden natuurlijk, Jos. Weet je nog op welke manier?
1: Ik heb dat toen verteld, maar ik weet het zelf niet meer.
0: Het is een vliegtuigcrash op haar 30-jarige leeftijd. Dat,

0: Nadat ze ervoor ook al eens bijna overleden was, levensgevaarlijk gewond in een auto-accident.
1: Klopt.
0: Een nummer uit 1959, een rockabilly nummer. Helaas geen hit voor haar geworden, maar wel een geweldig nummer hoor. Got a lot of rhythm in my soul. Ik trek het zeker niet in twijfel.

0: Wie weet wat voor een geweldige nummer ze misschien nog voor ons had gemaakt als ze niet op zo'n jonge leeftijd van ons heen gegaan.
1: Er is wel één ding zeker, hè? A whole of, a lot of rhythm in her soul.
0: Absoluut. Dat kan niemand niet meer betwijfelen nu. Freddie Sunder, die maakte in de jaren 50 had die een aantal hits in België. Calling Carl Boogie, Cowliga, Rio Rita Boogie.
1: Veel boogies.
0: Veel boogies, ja. Maar niemand kon toen vermoeden eigenlijk hier in België dat Freddie Sunder eigenlijk gewoon Frits Sunderman heette. En een Belg was.
1: Allee.
0: Ja, hij werd in de markt gezet als een Amerikaanse artiest en ja, dat was wel wat teleurstelling en zo. Toen dat bleek dat het gewoon een Belg was, van een Antwerpenaar hier. Maar dat maakt niks minder goed aan zijn muziek natuurlijk.
1: Oh, nee.
0: Die mens was trouwens ook gitarist en zanger in het BRT-orkest onder leiding van de legendarische Francis Bay. En van 1981 tot 1990 was hem zelf dirigent van het BRT-orkest. En dan werd het BRT-orkest afgeschaft. Ik weet niet of dat iets met elkaar te maken heeft, maar...
1: een grote meneer hier.
0: Ik meld het hier gewoon. Hier is hij alleszins met een van zijn grootste hits. Calling Car Boogie, Freddie Sunder.
2: Calling all cars, calling all cars. Hold up reported on Highway 59.

0: Freddy Sunder, calling car boogie.
1: Frits Sunderman.
0: Dat is hem.
1: Fantastisch.
0: The one and only.
1: Ook geen slechte artiestennaam, vind ik eigenlijk.
0: Nee. Frits Sunderman, nee, inderdaad. Maar dat is perfect kunnen.
1: Ja.
0: Maar dat klinkt niet zo Amerikaans dan misschien natuurlijk. Hè.
1: Nee, dat is waar.
0: Misschien eerder als slagerzanger of zo.
1: Frits Sunderman.
0: Fred Astaire. Die maakte samen met Bing Crosby, twee grote helden natuurlijk uit de muziekgeschiedenis, in 1975 een album genaamd A Couple of Song and Dance Men. Onze Fred was toen al 76 jaar en de Bing was 72 jaar toen het album werd uitgebracht.
1: Oude knarren,
0: maar ze amuseren zich danig. Hoort u maar in Mr. Keyboard Man.

0: Mr. Keyboardman Marzels, jij herkende al van de eerste noot welk nummer?
1: Die Entertainer herkende ik dit.
0: Ja, klopt, klopt. Het klassieke ragtime nummer uit 1902. Ook Lutgert uit Hemixem herkende het nummer. Ja, volledig juist.
1: Ik herken het van het origineel uit 1902. Hè, dus.
0: Ja.
1: Goeie tijden.
0: Goeie tijden, goeie tijden. Goed opgedanst. Ja. De volgende artiesten die haalden de mosterd bij The Cousins. Meer bepaald het geweldige nummer Killywatch.
1: Dat kan geen slechte mosterd zijn.
0: Niet hebben gespeeld van The Cousins. Wel een aantal andere nummers.
1: Zeker. Nee.
0: Ja, ze coverden ook onder andere in het begin van hun carrière het nummer. En ze noemden zichzelf dan Les Killycats.
1: Ja.
0: Een Franse groep. En hier hebben ze een nummertje. En dat verwijst niet naar de hond van Urbanus in zijn strips, of zijn het honden, maar naar de legendarische Babylonische koning Nebukadnezar. Het is Nabucodonosor. Hoort u zelf maar.

0: Cha-cha-cha. Le Killikat Nabucodonosor.
1: Fons, we zijn nog maar halfweg. Uurtje en je hebt al twee fantastische troefwaardige nummers gespeeld.
0: Ja, ik had u gezegd dat je niet te vroeg moest zijn met de troef te kiezen.
1: Wordt nu al, nu al moeilijk, vind ik het.
0: Ja, kijk, en er komt nog wat anders.
1: Jongens.
0: Zeg, Jos, trouwens, op zaterdag 23 mei, dat is dus deze zaterdag eigenlijk, van 10 tot 17 uur is er weer een boekenmarkt in de Beulenbak op de Sint-Nicolaasplaats nummer 10 in Antwerpen. U vindt er nieuwe en minder nieuwe boeken voor lezers en verzamelaars. Lezeraars.
1: En verzamelaars.
0: U vindt er tevens klein antiek en brokant, u aangeboden door enthousiaste standhouders. Op zondag is er ook een speciale editie met strips en op maandag vindt u er ook cd's, platen enzovoort enzoverder. Voor elke bezoeker is er ook een gratis boek.
1: Kan jij daar ook staan? Want jij hebt ook nog wel wat cd's en toestanden te verkopen. Hè?
0: Ja, dat doe ik enkel op de Radio Minerva.
1: Ah ja, terecht.
0: Ah, zo is dat. Jos, nog een nummer dat ik nu ga spelen. Dat ga jij ook sowieso geweldig vinden, dat weet ik. Het is Colin Vernecombe, maar hij trad eigenlijk op onder zijn pseudoniem Black.
1: Black.
0: En hier zijn met de iets wat ironische titel voor het nummer Wonderful Life.
1: Fantastisch.

0: Een prachtig nummer en de grootste hit voor Black uit 1985, Wonderful Life.
1: En luidkeels meegezongen hier in Studio 1.
0: Zo is dat. Demis Roussos, Jos. Demis Roussos.
1: Die ken ik.
0: Ah, voilà. En van waar kent je die?
1: Van My Friend the Wind, vooral.
0: Zo is dat, zo is dat. Die begon zijn carrière in de jaren 60 samen met Lucas Sideris en vooral Vangelis in de band Aphrodite's Child, de Griekse progressieve rockband. Die gaf er na 3 albums al wel de brui aan, maar natuurlijk had Demis Roussos een geweldige solo-carrière ook. Hier zit hij het nummer Smile. Dat we vooral kennen natuurlijk van Nat King Cole, 1954. En een nummer dat we, vreemd genoeg, nog niet hadden gespeeld in de show. Het verbaast mij, maar ik heb het opgezocht. We hadden het nog niet gespeeld.
1: Nee, ik heb het zeker niet gespeeld.
0: Nee, ik ook niet. Maar wat me nog meer verbaasd is van het nummer, dat ik niet wist, maar heb gevonden met het een beetje research doen, is dat het in 1936 werd gecomponeerd door, weet je wie, door Trubijos?
1: Bobby Aanschoppen.
0: Nee, niet Bobby Aanschoppen. Charlie Chaplin.
1: Ma.
0: Charlie Chaplin schreef de muziek en de tekst werd geschreven door 2 anderen. En hij gebruikte het voor zijn film Modern Times. Nooit geweten, maar kijk, ik leer bij en hopelijk u ook een beetje. En nu kan u genieten van Demis Roussos.

0: Met zijn zeer kenmerkende stem natuurlijk, Demis Roussos. En bij deze kunnen we die ook weer al afvinken van de grote Jan van Dam.
1: Hopzakee.
0: Bingo. Jos, ik draaide enkele weken geleden het nummer Cinderella Rockefeller van Esther en Abby.
1: Of zou zomaar kunnen.
0: Esther en Abby Ofarim, jawel. Je kende het. Je kende het.
1: Je kende het?
0: Ja. Okay. Dat nummer werd geschreven door de volgende artiesten. Nancy Ames. Die Nancy Ames is niet gewoon een talentvolle zangeres en songschrijver.
1: Nee, is dat de zus van de Ames Brothers?
0: Nee, het is niet de zus van de Ames Brothers. Ze is wel de kleindochter van Ricardo Joaquín Alfaro. En dat is een voormalig president van Panama. En die man was ook betrokken bij het opstellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En was op laat leeftijd ook nog rechter bij het Internationaal Gerechtshof.
1: Maar jongens toch.
0: Dat is een grootvader. Ja, niet iedereen heeft zo'n grootvader. Hè. Dat, en hier zingt ze het geweldige nummer van de Four Tops. Reach out, I'll be there.

0: Reach Out, I'll Be There in de versie van Nancy Apes.
1: Mooie
0: versie. Oorspronkelijk dus van de Four Tops. En die Four Tops die treden binnenkort ergens op in Antwerpen, als ik me niet vergis.
1: Maar, samen met de Temptations zelfs.
0: Ja, maar eigenlijk is er geen enkel van de originele leden nog in leven en aanwezig.
1: Nee, het is Zero Tops, denk ik.
0: Ja, het is niet echt weinig te maken nog met originele groepen. Dus een beetje opgelet voor namaken.
1: Ik heb trouwens ondertussen wat opgezocht over Black en Wonderful Life. En er is een levenslijnlied, Wonderreis.
0: Wonderreis.
1: Helmut Lotti, Ingeborg, wie was het nog? Koen Wouters en Koen Krukke.
0: Nee, Toet Stielemans.
1: Toet Stielemans. Ik verwar die twee altijd.
0: Toet Stielemans en Koen Krukke.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Kijk. Het is de snor.
0: Moet zijn. We gaan voort met een beetje soul. Ik speelde enkele weken geleden ook het geweldige nummer The Locomotion van Little Eva. En dat was natuurlijk geschreven door Jerry Goffin en Carol King. En Little Eva was de babysit van voor die twee, hè, voor dat koppel. En ook het volgende nummer werd doorheen geschreven en is eigenlijk ook, heeft ook een link met Little Eva. Die kreeg in de tijd blijkbaar regelmatig slaag van haar toenmalig vriendje. En ja, ze merkte dat op en ze vroegen daarna, ze informeerden daarnaar. En dan antwoordde Little Eva, ja, maar hij deed dat enkel maar omdat hij mij graag zag. Daar hebben ze een nummer over geschreven. Dat werd geproduced door Phil Spector. En werd gezongen door The Crystals. En het nummer is natuurlijk He Hit Me, It Felt Like a Kiss.

0: Ik weet niet of we nu daar nog zouden mee wegkomen met een nummer te schrijven over intrafamiliaal geweld.
1: Nee, laten we bij deze even aanstippen dat geweld tegen vrouwen op geen enkele manier ooit een goed idee is.
0: Zo is het. Maar het heeft wel een prachtig nummer opgeleverd.
1: Dat is waar. Ja.
0: Jos, Titi Bianchi.
1: Ja?
0: Ja, kent je die?
1: Niet persoonlijk.
0: Ah, nee, persoonlijk. Dat is een Maria Attilia Bianchi. Die debuteerde in 1966 op 17-jarige leeftijd door een muziekwedstrijd te winnen. En die was georganiseerd door de bekende Italiaanse zanger en producer Teddy Reno.
1: Teddy en Titi.
0: Teddy Reno was trouwens ook getrouwd, de echtgenoot van Rita Pavone.
1: Ah ja. Ja,
0: die kennen we van?
1: Viva la papa col pomodoro. Yeah, pomodoro.
0: Zo is dat. En die won trouwens ook die wedstrijd enkele jaren voor Titi. Titi nam enkele singles op in de jaren 60 en die trad zo'n 300 keer op per jaar. Maar haar eerste volledige album nam ze pas op in begin jaren 90. Maar dit is wel een nummertje uit de jaren 60 dat zij opnam voor de soundtrack van de film Le Fate uit 1966. Hier is Titi Bianchi met Magamago.
1: Titi.
0: Titi.

0: TT Bianchi,
1: TT
0: Magamago. Jos Gewit, Jan Tinky, stel ik week in een liedje.
1: Hè, ik dacht dat het bij Black gebeurd ging zijn.
0: De waarheid is dat ze deze week geen liedje heeft gekozen. Ze is het vergeten, denk ik.
1: Jantien.
0: Ja, dan kies ik een liedje voor haar. Hè.
1: Dat mag ook.
0: En het liedje, het nummer Summertime, heel bekend. Hè, geschreven door George Gershwin in 1934 voor de opera Porgy and Bess. Onmogelijk op te noemen wie het nummer allemaal heeft gecoverd. Hè?
1: Iedereen, werkelijk iedereen.
0: Werkelijk iedereen. Het is gemakkelijker om de artiesten op te noemen die het nummer niet gecoverd hebben, denk ik.
1: Gelukkig heeft Meteor het niet gecoverd.
0: Voilà. Maar hier ga ik voor Jantien de beste versie van het nummer in mijn ogen. En ik denk ook in uw ogen
1: zeker,
0: spelen.
1: Zeker.
0: Die van de geweldige Billy Stewart. Hier is hij met Summertime. Brrr.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Tot op de laatste noot. Intens gelukkig word ik hier van Summertime van Billy Stewart.
2: Als mensen dit niet als troef kiezen, hebben ze geen verstand van muziek.
1: Zo is dat. Wij worden hier vrolijk van. En wat doet een mens als hij vrolijk is? Dan gaat hij al eens dansen. Hè?
2: Zeker.
1: Huh? Bijvoorbeeld Twisten
2: zelfs.
1: Nee,
2: nog niet
1: we
2: twisten.
1: Gaan net twisten. We gaan een beetje opwarmen voor je twist doen. We gaan eerst de Bostella dansen.
2: Wie?
1: De Bostella.
2: Oké. Okay.

0: Dat waren Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier als Johnny en Rijk met Dubbel Stella. En dan is het nu wel tijd voor een twist. Een twist van Cliff Richard. In het Duits dan nog. Twist in bloed.
1: Twist Richard.

0: Cliff Richard, inderdaad. Ja, dat kon hij ook, beste luisteraars. Twist in bloed. En het was eigenlijk gewoon...
1: Twist and shout.
0: Twist and shout.
1: Shake it up, baby.
0: Voilà, voilà, voilà. Gekend van de Beatles. De Isley Brothers. Maar origineel van de Top Notes.
1: Niet de Isley Brothers?
0: Nee, het is niet de Isley Brothers.
2: En ineens ook de troef aan Magda Lemmens. Die belde net nog om net te melden.
0: Hopla, hopla, hopla. Lutgert uit Hemiksem, die koos... Die had het moeilijk, maar die koos uiteindelijk toch voor Fred Astaire en Bing Crosby met hun Mr. Keyboardman. Eigenlijk die entertainer. En dan is dat nu jullie, jongens. Thomas... Zeg het maar.
2: Ik was gecharmeerd door de versie van Summertime van Billy Stewart. Mm. Maar ik denk dat ik volgende week mag ik een plaatje meepakken. Zal ik een Calypso-versie meepakken van Summertime.
0: Oh.
2: En mijn topnummer van jou, Fons, is Nancy Ames met Reach Out, I'll Be There.
0: Mm-hmm.
2: En naar de luisteraars toe zeg ik Reach Out, I'll Be Here.
0: Ah, voilà. Want inderdaad, volgende week gaat jij mee presenteren. Want Jos...
3: Ja, ik moet verstek geven. Ik moet naar de hoger hielen.
0: Mm-hmm.
3: Voor het werk.
2: Grief mee? Ja.
3: Ik neem alles mee wat nodig is daar. En, maar ik word op waardige wijze vervangen door telefonist Thomas.
0: Zo is dat.
3: En mijn troef, Fonzie, is de Bostella.
0: De Bostella, Johnny Erijk.
3: De Bostella, ik heb het moeilijk gemaakt. Ik ga er niet langer over nadenken. Het is de Bostella.
2: Zoveel topnummers en dan toch...
0: Voilà.
2: Ja, de Bostella.
3: Het beste nummer kiezen, eigenlijk. Ja,
0: ja. Prachtige keuzes, jongens. Prachtige keuzes. Dan gaan wij hier afscheid nemen.
3: Zeker.
0: Ik ga nog een klein streepje Los Chains met El Sabor de Miel spelen. En dan...
2: Spaans gaat erop vooruit, Fons.
0: Ja? Ja. Ik oefen, hè. Ik oefen.
3: Beter dan uw Duits, in ieder geval.
0: Jawohl. Nee, nou beste
2: Mexico,
0: luisteraars.
2: Naar Argentinië.
0: Ja.
3: Dat is waar. Ja. Ik denk veel Duitsers in Argentinië.
2: Daarom.
3: Ja, daarom.
0: Dat was de mop.
3: Dat was de mop.
0: Afronden. Zo dadelijk is er Fabrice met zijn muzikale wire.
3: Zeker.
0: En nu is er Los Chains. En volgende week zijn wij er weer. Tot elk nummer troef.
3: Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Ja, jij niet, Jos.
2: Volgende week.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn vanmorgen 5 zeehonden vrijgelaten in de zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd nu in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn weer sterk genoeg en dus werden ze vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarinval gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn en er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
3: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat ja, winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen. Dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
2: In het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is nu een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. Op het filmfestival van Cannes gaat rond deze tijd de nieuwe film van regisseur Lucas Dont in première. Coward heet hij. En het gaat over een jonge Belgische soldaat die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog wil bewijzen aan het front. De film raakte maar net op tijd klaar, zegt Dont.
4: We waren niet zeker of we de film wouden sturen naar Cannes. We hebben dan last minute beslist van we gaan dat toch doen. En dan zijn we in allerlei ervoor gegaan. Hebben we met heel veel mensen geprobeerd om het uiterste uit de kan te halen. Ik ben vannacht nog om 4 uur de film gaan checken in de zaal. Of het geluid goed staat, of de beelden goed marcheren. En alles werkt. Dus ik ben er nu helemaal klaar voor.
2: Coward maakt in Cannes kans op een gouden palm. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

Heel goeie avond, beste luisteraars. Eerst en vooral dank ik mijn collega's voor hun aangename uitzending hier op Minerva tussen 20 en 22 uur. Het tijd zijn en het nieuws zijn zojuist achter de rug. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van ons muzikale programma De Muzikale Waaier. Vanavond nemen we u mee op een nostalgische reis langs prachtige melodieën, romantische klassiekers en tijdloze stemmen uit verschillende decennia. Laat u meevoeren door muziek die raakt, die verhalen vertelt en die herinneringen oproept. Het komende uurtje draaien wij muziek van Bing Crosby, Vic Damone, Johnny White, Al Martino, Ray Charles, Engelbert Humperdinck, Palanca en nog veel meer uiteraard.

0: warme stem en gevoelige nummers. It's a Lonely Town verscheen in 1963. Het liedje vertelt het verhaal van iemand die zich verloren voelt in een stad zonder liefde. Van een eenzame stad gaan we naar een ontmoeting tussen twee mensen, want soms brengt muziek ook verbinding. Een bijzondere samenwerking tussen acteur Patrick Duffy en de Franse zangeres Mireille Mathieu. Together We're Strong is een nummer dat in 1983 werd uitgebracht. Het nummer, geschreven door Ralph Siegel en Richard Palmer James, werd een groot succes in Europa. Mireille Mathieu en Patrick Duffy.
1: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even

Gerda Rearstrong, Patrick Duffy en Mireille Mathieu. En over liefde gesproken, sommige liedjes beschrijven die liefde als iets bijna magisch. Love is a Man's Brandon Thing is een liedje met muziek van Sammy Fain en tekst van Paul Francis Webster. Het liedje verscheen voor het eerst in de film Love is a Man's Brandon Thing uit 1955. Er zijn veel versies van dat liedje uitgebracht. De best verkochte versie werd opgenomen door de Four Aces, waarvan de opname in 1955 de tweede plaats bereikte in de UK Singles

The Bachelor's Love is a Many Splendor Thing. Van de grootsheid van de liefde naar een blik die alles zegt. Met Ray Caniff duiken we in een instrumentaal meesterwerk. Aquellos Ojos Verdes of Green Eyes.

Green Eyes, the one and very only Ray Conniff. Hasta la vista mañana ademt vakantie, afscheid en de belofte van weerzien.

la vista mañana. En soms, zelfs op afstand, blijft liefde bestaan, zelfs via een telefoonlijn. Every night, when I'm all alone, all I do is call you on the phone. We gaan terug naar het begin van de jaren 60 met dit nummer van Palanca.

Kissing on the Phone en Palenka. Van moderne communicatie naar tijdloze romantiek in Italiaanse stijl. Gezongen door Tony Rennies en bijvoorbeeld ook door Pat Boone en Connie Francis rond het begin van de jaren 60. Dit liedje werd iets later ook door Engelbert Humperdinck gezongen. Quando, quando, quando.

0: Bueno.
1: Cuando Engelbert Humperdinck. We gaan nog een stapje terug in de tijd naar zachte fluisteringen en intieme klanken. Gitaarlegende Les Paul en zangeres Mary Ford brachten dit nummer uit in 1951. Whispering is een subtiel en elegant stuk dat een unieke samenspel toont. De titel zegt het al. Soms fluistert muziek rechtstreeks naar het hart.

Uit 1951, Whispering, Les Paul en Mary Ford. Maar niet alle liefde is eenvoudig. Soms voelen relaties als ketens. De legendarische Ray Charles bracht dit emotionele nummer uit in 1963. Het liedje gaat over bevrijding uit een verstikkende liefde. Take these chains from my heart.

twee Charles dus. Die Flippers stonden bekend om hun aanstekelijke slagerhits. Zomerwind uit de jaren 80 is eigenlijk een coverversie van het liedje One Way Wind van de Cats uit 1971. Een muzikale breeze die even alles doet vergeten.

Zomerwind, die flippers. En die zomerse sfeer zetten we verder richting Italië. In het Frans werd het later le petit pain au chocolat en in het Engels something is happening. Maar de Italiaanse zanger Riccardo Del Turco scoorde eerst in 1968 een hit met Lulio.

was Jomain Almatino. En soms vraagt liefde om trouw en toewijding. De Duitse bandleider Hugo Strasser gaf dit bekende nummer een instrumentale twist in 1976. Een speels en dansbaar nummer met een duidelijke boodschap. Bewaar je liefde voor iemand speciaal. Save your kisses for me.

Give Your Kisses For Me, Hugo Strasser. En de volgende gouden herinnering ligt al klaar. Dit is er eentje van Johnny White, Quand on est amoureux.

est amoureux, Johnny White. Violino Cigano is een liedje uit 1934. Vic Damone staat bekend om zijn romantische croonerstijl. Dit nummer uit 1958 is een echte nachtserenade. Zacht, dromerig en intiem. Serenade in the Night. Sarah.

0: Serenade in the Night, Vic Damone. Een ontmoeting die misschien wel het begin van alles is. Have You Met Miss Jones is een nummer dat werd geschreven voor de musical I'd Rather Be Right. De muziek is van Richard Rodgers en de tekst van Lawrence Hart. Het nummer verscheen in 1937. Have You Met Miss Jones is een speels en charmant jazznummer dat draait om een eerste ontmoeting. Hier is Bing Crosby.
1: Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. Then I said, Miss Jones,

Crosby dus. Ziezo, we gaan stilaan het eerste deel van onze muzikale waaier moeten afronden. Ik bedank jullie reeds voor het luisteren. Ik draai nog een paar instrumentale melodietjes tot aan ons volgende tijd zijn. Ik heb er eentje van Roberto Delgado. Na het tijd zijn en het nieuws ben ik er graag opnieuw voor deel 2 van de muzikale waaier. Heel graag, tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Club heeft zo met nog één wedstrijd te gaan 4 punten meer dan Union dat tweede eindigt. En Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats, Anderlecht is nu zeker vierde. En AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematch speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt Standaar of Racing Genk. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. En in het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de twee Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

En opnieuw een heel goede avond, beste luisteraars. Welkom bij deel 2 van onze muzikale reis door de tijd. We nemen jullie opnieuw mee langs romantiek, nostalgie en zonnige melodieën uit de jaren 40, 50, 60 en 70. Van dromerige liefdesliedjes tot opgewekte klassiekers, elk nummer vertelt zijn eigen verhaal. En tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Connie Francis, BZN, Sacha Distel, Frank Sinatra, Vico Toriani, Dean Martin, Jo Valli en nog veel meer uiteraard.

There Will Never Be Another You is een nummer met muziek van Harry Warren en tekst van Mac Gordon. Geschreven voor de musical Iceland uit 1942 met Sonja Henie en John Payne in de hoofdrollen. Het liedje gaat over unieke liefde, iemand die simpelweg onvervangbaar is. Chris Montez, There Will Never Be Another You. Van een unieke liefde gaan we naar het warme gevoel van thuiskomen. De Britse zangeres Petula Clark was wereldwijd bekend dankzij haar heldere stem en sterke melodieën. Dit nummer straalt warmte en geborgenheid uit. Het gevoel dat iemand altijd op je wacht. Welcome Home, een nummer uit 1961. Well.

Welcome home, Petula Clark. Maar niet alle verhalen zijn zo geruststellend. Soms spreekt het hart met tranen. My Heart Cries For You is een nummer bewerkt door Carl Sigman en Percy Faith op basis van een 18e-eeuwse Franse melodie. Het liedje is door veel zangers opgenomen, met als meest succesvolle versie wellicht die van Guy Mitchell. Dinah Shore bracht dit emotionele nummer uit in 1951. Een klassiek liefdeslied waarin verdriet en verlangen centraal staan.

Lady Mary, Raymond Lefebvre. De Vlaamse zanger Jo Valli gaf deze klassieker een moderne interpretatie rond het einde van de jaren 90. Het originele lied stamt uit 1956. Een vrolijk en herkenbaar nummer dat meteen sfeer brengt. Tulpen uit Amsterdam.

Tulpen uit Amsterdam en Jo Valli. En als iemand je uitnodigt in zijn wereld, dan begint het echte verhaal. Welcome to my world is een liedje geschreven door Ray Winkler en John Hitchcock en opgenomen door tal van artiesten, met name Jim Reeves. Welcome to my world nodigt uit tot intimiteit en liefde. Hier is Dean Martin.

Uit 1965, dit was Dean Martin, Welcome to My World. Van rustige romantiek naar zonnige energie en jeugdig plezier. The King himself, Elvis Presley, bracht dit vrolijke nummer uit in 1965 voor de gelijknamige film Girl Happy.

Girl Happy en Elvis Presley. We blijven nog even in die zomerse sfeer. Percy Faith scoorde eind 1959 een wereldhit met dit instrumentale nummer. Het roept beelden op van zon, zee en romantiek zonder één woord te zingen. A Theme from a Summer Place.

Theme from a Summer Place. En van zachte romantiek gaan we naar pure energie. Red Petit is een vrolijk liefdeslied met een onweerstaanbaar ritme. Hier is Jackie Wilson met zijn hit uit 1957.

Jackie Wilson dus. Capri Fischer is een Duits liedje van Ralf Siegel en Gerhard Winkler, geschreven in 1943. Componist Gerhard Winkler schreef de melodie en Ralf Siegel de tekst. De Zwitserse zanger Vico Toriani maakte dit liedje populair na de oorlog. Capri Fischer roept beelden op van de Italiaanse kust en het leven van vissers.

0: Briefwisser Vico Toriani. En als we het over romantische plaatsen hebben. Three Coins in the Fountain werd voor het eerst opgenomen door Frank Sinatra in 1954. De melodie is geschreven door Jules Stein en de tekst door Sammy Cahn. Het werd geschreven voor de romantische film Three Coins in the Fountain en verwijst naar het gooien van een muntje in de Trevi-fontein in Rome terwijl je een wens doet. Elk van de drie sterren uit de film doet dit. The Four Aces brachten deze klassieker uit in 1954. Een lied over hoop, wensen en liefde. Three Coins in the Fountain.
1: Make it mine.

For Instance, Three Coins in the Fountain. Frank Sinatra kennen we uiteraard dankzij het liedje Strangers in the Night. Maar zouden jullie deze ook kennen? Nice and Easy.

Nice and Easy, Frank Sinatra. Van zang naar instrumentale klasse. Release Me, ook wel Release Me and Let Me Love Again genoemd, is een liedje dat in 1949 door Eddie Miller en Robert Young werd geschreven. Nadien werd het uiteraard door veel artiesten gezongen. Denk maar aan Lucille Starr, Jerry Wallace, Dean Martin en uiteraard door Engelbert Humperdinck in 1967. Hier volgt nu de instrumentale versie van Max Greger.

Release Me en Max Greger. De Franse zanger en gitarist Sacha Distel bracht dit luchtige nummer. Het draait om muziek, vriendschap en gezelligheid. Het is eigenlijk een coverversie van het liedje A Steel Guitar and a Glass of Wine van Palanca. In het Frans werd het Guitare et Copain. Hier is Sacha Distel.

0: chagrin.
1: Guitare et copains, Sacha Distel. Santo Domingo roept vakantiegevoel en exotische ritmes op. De Nederlandse groep BZN zong dit nummer in 1995.

applaus voor BZN Santo Domingo. Delilah is een nummer dat in december 1967 werd opgenomen door Tom Jones. De tekst is geschreven door Barry Mason en de muziek door Les Reed, die ook de titel en het thema van het nummer heeft bedacht. Connie Francis heeft haar versie van dit bekende nummer gezongen en dat was in 1969.

Always on my mind en Willie Nelson. Beste luisteraars, hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons programma De Muzikale Waaier. We hebben samen gereisd door verschillende landen, stijlen en emoties. Bedankt allemaal voor het luisteren. Ik draai nog een paar instrumentale melodietjes tot aan ons volgende tijd zijn. Ik heb er eentje van Frank Purcell, Comme un garçon. Wat mij betreft wel heel graag tot een volgende keer. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender. Uw vertrouwde Radio Minerva. Nog het allerbeste toegewenst. De groetjes van Fabrice. Heel graag. Tot dan. Dag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Het was spannend, zegt clubkapitein Hans van Aken.
3: Amper kansen weggeven en dan krijg je zo'n goal binnen. En dan weet je inderdaad dat de laatste 5 of 10 minuten nog een beetje pompen of verzuipen is. En je moet het ook niet open gaan gooien als 0-0 staat in Gent. En dan na het laatste fluisteren ja, nog altijd afwachten. Dus dat zijn lange minuten, maar het heeft geloond. Dus we hebben het binnen en dat was uiteindelijk het belangrijkste.
2: Club heeft met nog 1 wedstrijd te gaan, 4 punten meer dan Union, dat dus tweede eindigt. Camiel van de Perre van Union.
4: Heel zuur natuurlijk. We zijn er heel dichtbij geweest op een bepaald moment. We hebben het zelf laten afweten. En dus proficiat aan de club die op het einde van de rit eerst staat. Dus ik zou zeggen verdiende kampioen.
2: Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de 3e plaats. Anderlecht is nu zeker 4e. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld 5e. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket. Tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt dan Standaard of Racing Genk. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven allemaal uit voorzorg nog wel in quarantaine. En Cristiano Ronaldo is dan toch voor het eerst kampioen geworden met zijn club Al Nassr in Saoedi-Arabië. Dat won op de laatste speeldag met 4-1 en houdt zo Al Hilal achter zich. Ronaldo scoorde 2 doelpunten, hij is 41 en gaat straks met Portugal naar het WK, zijn 6e WK al. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.